0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: I give you ice cream cones.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. En sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans.
2: Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Oh. Dus ik ben kickbokslessen gaan.
1: Hey, maar dat is toch zalig.
2: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Joe.
4: Good times.
3: Great music.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
2: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
1: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maximaal tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maximaal tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar twee lagen nodig hebt?
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè?
10: Ah, bon.
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immos Koopman.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
12: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, roséweken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
15: Volkswagen.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Mathias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
5: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
4: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
6: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match, en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
4: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Als ik het voor het zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Schoonheid zien in het dagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Zeg Jasmin,
4: uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...

Because my dreams are bursting at the seams.

cards up my sleeve, nothing under my hat.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: De ketelaren voor de bruine! Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-Plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag.
13: Carrefour. Enjoy.
14: And take it easy.
13: Dit is Joe Easy.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
2: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
1: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
3: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
1: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
4: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
1: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
4: Ik ben Pippa de kat.
5: En ik Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo!
4: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
5: Neem uw baasje eens mee.
4: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
5: Met de lage pladijzen.
4: Prijzen. Lage prijzen.
5: Wat zei ik?
4: Pladijzen.
5: Lage prijzen natuurlijk.
4: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, roséweken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
11: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Caraïbisch blauw
14: of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: Enjoy and take it easy.
17: Joe Easy.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
0: Dit is...

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Dit is jouw.
8: Het is niet warm, het is niet koud buiten en toch gaat het over verhitte, want het is weer tijd voor Kleinmans Evangeel na het nieuws van 10 met Emiel van Aijs. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. 124 leerkrachten verzamelen in het Vlaams parlement. Een grote brand in Anderlecht en Child Focus waarschuwt voor grooming via Spotify. Rond deze tijd komt in het Vlaams parlement een raad van onderwijzers samen. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
10: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die het al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
9: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Het is voorlopig niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijke noodplan is ook afgekondigd. En Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Je hoort Niels van Pamel van Child Focus.
11: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
9: Ja, je kan best via de privacy-instellingen van je Spotify-account dat wat aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116-3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
4: Kleinmans en Van Geel.

0: Kings of Leon, You Somebody. En dat is exact wat ik deze ochtend ga doen. Ik ga iemand gebruiken, namelijk de man naast mij, Jonas van Geel, om een programma mee te maken, een show mee te maken. Goedemorgen, Jonas.
1: Goedemorgen, Jelle.
0: Hoe is het?
1: Ja, zeer goed. Met jou?
0: Ça va, het was weer al vroeg, maar...
1: Dat is altijd op een dag, hè?
0: Traditioneel
1: is het altijd vroeg, hè?
0: Ja, en dat is ook traditioneel voor Clemens van Geel, natuurlijk.
1: Wij zijn er graag vroeg bij als de kippen, laat ons dat zeggen.
0: Exact. Waar gaan we het niet over hebben vandaag?
1: Ja, dat vraag ik aan jou. Waar gaan we het niet over hebben?
0: Niet over de ruzie van Trump met Netanyahu.
1: Niet?
0: Nee, er is een
1: vlam... Hebben ze ruzie gemaakt?
0: Ja, er is een vlammende telefoon geweest en dat is gelekt.
1: Met wie maakt die man geen ruzie?
0: Ja, maar Trump zou gezegd hebben tegen Netanyahu... You're fucking crazy!
1: Dat is dan Trump die pot en ketel...
0: Ja, maar echt, ketel hebben samen een discussie.
1: Oké, laat ons het misschien ook niet hebben over het nieuws heet van een Bart Scholz stopt bij de afspraak en verlaat de VRT.
0: Nee, dat heb ik ook gelezen.
1: Dat vond ik wel straf.
0: Beetje jammer.
1: Beetje,
0: grote meneer.
1: Hij gaat gemist worden.
0: Inderdaad. Maar we gaan het er niet over hebben.
1: Nee, we gaan het ook niet hebben over de staking van Sky's op Zaventem. Sky's zeker juist.
0: Ja, goed. En waarom niet?
1: Ja, omdat dat terecht was voor hun, maar ook ambetant voor sommige reizigers.
0: Over wie heb je het dan?
1: Ik benoem niemand nu met persoon. Ik ga niemand zeker niet, maar
0: nee,
1: goed.
0: Nee, maar het was lastig.
1: Sommige mensen moesten dan naar Düsseldorf vliegen uiteindelijk. Enfin, goed, we gaan het er niet over hebben. We gaan het ook niet hebben over My Man Eat.
0: Waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Omdat juni is, hele, ja. Dat is toch
0: zo? Logisch.
1: Je kent...
0: My Man Eat, de bekende actie om dus je gras niet af te rijden, je tuin niet echt te soigneren zodat dat is goed voor de natuur, voor de beestjes, dat soort dingen.
1: My Man Eat.
0: Nee,
1: dus we gaan het er niet meer over, want het is juni. En je hebt er zoveel. Je hebt zo Dry February, bijvoorbeeld.
0: Niet drinken.
1: Ja. No Nut November.
0: Wat is dat?
1: Niet klaarkomen in november.
0: Was dat voor
1: een echt waar?
0: Onzinnige maand is dat.
1: Dan heb je ook goed February.
0: Wat is het?
1: Dat is een maand niet scheren. Echt waar? Okay. Echt waar?
0: Okay. Ja. Maar inderdaad, voor juni bestaat dat niet.
1: Nee, misschien moeten we dat eens
0: misschien
1: vragen.
0: Moeten we iets zoeken waar we ons in juni mee kunnen bezighouden.
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Dus, waarvoor zou juni kunnen staan?
0: Voilà, heb je een idee? Laat het ons weten in de Joe-app. Nu al benieuwd naar alle suggesties. Ja,
1: heb jij een suggestie?
0: Moe juni?
1: Moe juni.
0: Bijvoorbeeld?
1: Moe juni. Ja. Heel goed.
0: Dat is al goed, hè?
1: Ik heb goed voor ze. Jelle, waar gaan we het wel over hebben?
0: Wel, ja, K3 speelt...
1: We moeten. Een historisch record gevestigd in de Afwasdoom.
0: Ja, het is het laatste weekend dat ze er spelen.
1: Morgen spelen ze de laatste keer.
0: En daarom gaan we bellen zo meteen met een van de peetvaders van K3, Miguel Wiels.
1: Ja. Voilà. En van Miguel Wiels brengt ons dat naadloos bij slakken. Nee. Dat is een rare overgang. Dus,
0: jij wil het graag hebben over slakken vandaag.
1: Ja, ik wil het graag hebben over slakken, want ik heb iets geleerd van slakken.
0: Van slakken dan nog?
1: Ik heb een goed gesprek gehad met een slak deze week. Nee.
0: Maar een slak, dat is toch een beetje een... Ja, wat kunnen we daar nu over vertellen?
1: Zie goed uit wat je nu zegt over slakken, of we krijgen hier een bak vol commentaar van mensen die houden van slakken, hè.
0: Okay.
1: Zie heel goed uit.
0: Nee. Okay, we gaan het hebben over slakken. Dus dit is blijkbaar iets boeiends deze week gebeurt met slakken. En ik heb natuurlijk nieuwe vragen bedacht voor de Orquiz. Gaan we zo meteen
1: ook. Ik heb ze al gelezen en ik vind ze erg geestig.
0: Voilà, dat is goed allemaal gedaan. Voor zo meteen. Welkom.
2: Dit is Joe.
3: Met Clemens en Van Geel. Merci les clés.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, we, de berichten stromen letterlijk...
1: Zeer veel voorstellen al gezien. Hè?
0: Ja, maar voor, om te beginnen, het gaat over die slakken.
1: Ah,
0: ja, Mario uit Zwalm die schrijft, ik ben ook zot van slakken. Zeker met kruidenboter of vlookboter.
1: Allee, zeg. Wow. Hey, hier, een goed voorstel van Peggy uit de Monde. Juni is juni wassen.
0: Ja, ja, dat is wel een goed. Want we deden dus een oproep om na Mai mij niet, waar moeten we juni
1: waar
0: omdopen?
1: Staat, ja, waar zou juni voor kunnen staan?
0: Ja, dus aan je juni wassen. Ja, dat is
1: bijvoorbeeld, nu niet in juni, gewoon doen waar je zin in hebt. Nu niet in juni.
0: Ja,
1: goed kunnen.
0: Voorstel van Inge uit Kastelen, ja. Wat ik ook nog zie, is...
1: Juni is de LGBTQ Pride Month, jongens. Dat hebben we ook gekregen, een berichtje van Jasmona uit Oudenaar. Zij zei dat ook.
0: Ah, dus eigenlijk...
1: Eigenlijk staat dat al ergens voor, wat wij dus blijkbaar niet wisten. Maar goed.
0: Aha, oké. Okay. Maar de suggesties mogen blijven komen. Maar straks, even iets helemaal anders, gaan we bellen met Michiel Wiels.
1: Ja, het tijdperk van de originele K3 loopt echt op zijn einde. En daar hebben we toch nog wat vragen over.
0: Ja, en die gaan we zo meteen stellen. Dat is voor Na Kaya Gogo en Too Shy.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Zee de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
9: Ah, de honey mustard. En jij?
8: Zonnebril.
9: Voor de zon?
8: Voor de ribbekjes.
9: Hoe?
8: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Kessie, Keno, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
14: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Kleimans en Van Geel.

0: even een kleine rechtzetting. Want in de Joe-app liet Marleen mij weten, het is Kajagoogoo en niet Kajagogo, zoals ik het uitspreek. Dus dit is Kajagoogoo, of was Kajagoogoo met Too Shy.
1: Heel goed gezegd, Boomer.
0: Dank u wel.
1: Ja, zeg Jelle, na 48 shows, waarvan 17 in Nederland en 31 shows in de Afwasdoom van de K3 OG's, komt die ongelooflijke triomftocht morgen aan zijn einde. En we hebben een van de bezielers van K3 aan de lijn. Goedemorgen, Miguel Wils.
2: Goedemorgen, vrienden.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg, ja, Miguel, ja? Morgen loopt het op zijn einde. Mijn eerste vraag, hoe was het?
2: Ja, het was een geweldig avontuur. En gasten, ja, jullie staan zelf ook op het podium. Wat dat daar gebeurd is, die zaal die elke avond weer uit zijn dak gaat, dat is al op zich ongelooflijk. Maar ik sta daar natuurlijk zelf ook als componist van al die liedjes. En dan kijk ik die zaal binnen en elke avond zing jong en oud en nog ouder en nog jonger die liedjes allemaal mee. Dus ja, ik heb echt op een trip gezeten die morgen spijtig genoeg tot een einde komt.
1: Ja, maar ik wil toch even nog naar het begin. Hoe zijn ze eigenlijk ooit bij jou terechtgekomen, Miguel?
2: Wel, ik speelde vroeger in Kajagoogoo.
1: nog een boomer aan de lijn.
2: Nee, gast. Ik werkte samen met William Vaze, Niels William was zijn artiestennaam. En die begon management te doen, die wou mij de groepje opstarten, die begon erover te praten met mij. En toen hebben we audities georganiseerd. En echt, in het illustre jaar 1998, toen waren jullie nog heel jong, of bijna niet geboren, denk ik.
0: Tweede middelbaar.
2: Ja, in het jaar 1998 hebben wij audities gedaan en daar zijn die meisjes op afgekomen. Dus ik was eigenlijk van het allerbeelste begin van K3, was ik erbij.
1: Ja, want toen was het eigenlijk nog niet de bedoeling dat het een band zou worden voor kinderen.
2: Nee, we wilden een beetje Vlaams antwoord op de Spice Girls. Ja. Die waren toen gigantisch populair eigenlijk over heel Europa. En wij dachten van ja, zo'n Vlaamse versie van de Spice Girls, dat bestaat nog niet. En dan zijn we er, ja, toen kwam Hey Mama. En dan hebben we dat nog een klein beetje bijgestuurd. Maar als je die eerste hoeze van K3 ziet, ja, daar staan wel drie echt super sexy vrouwen op.
1: Ah ja, ja.
0: En daarna heb je, ja, zowat alles geschreven van K3 wat er is uitgekomen. Heb je enig idee over hoeveel nummers dat gaat?
2: Ik ben gestopt bij het project in 2021, toen ben ik gaan tellen, hebben andere mensen voor mij geteld. 248 songs heb ik geschreven. En ja, jullie schrijven zelf ook, gasten. Dus zoals je weet, je schrijft ook gewoon heel veel dat dan nadien toch ergens in een schuifje terechtkomt. Mm-hmm. Dat niet goed genoeg is om uit te komen. Dus ik denk dat ik er zo nog 150 liggen heb. Dus
1: nee,
2: ik denk dat
1: alleen maar.
2: Er is iets van een 400 K3 liedjes geschreven.
1: Wauw, ongelooflijk. Want je bent dan, je zei het net, 2021, je bent gestopt. En dan ben je gewoon toch teruggekomen. Omdat het waanzinnig goed betaalt waarschijnlijk. Of omdat je het echt heel graag doet.
2: Ja, nee, ik heb een dure vrouw en 2 tienerkinderen. Dus er moest geld door de plank komen. Nee. Het was natuurlijk logisch dat toen de originals samenkwamen. Ja, was het logisch dat ze keken naar het originele team om dat te doen. Het gaat niet alleen om mij. Het gaat ook over Gert Wils, Stefan Staes, Oksana Keurmans. En dan natuurlijk deze drie originals. En ik heb een telefoon gekregen. Ik heb er eigenlijk echt geen 3 seconden moeten over nadenken. Ja, ik doe mee. Natuurlijk. Ook al was ik in 2021 gestopt. Een beetje gebrek aan inspiratie was op dat moment. Ik wist echt niet meer waar ik over moest schrijven. Over ijsjes en blauwe lucht en regenbogen. Ja. Daar had ik al genoeg over gehad. Ja. Ik zat een beetje vast. En dan ben ik een paar jaar gestopt. Maar nu ben ik super blij dat ik die telefoon gekregen heb. En dat ik mee aan boord ben natuurlijk.
0: Maar het zal wel zijn, want ja, 48 shows. Het gaat over 812.000 mensen die zijn komen kijken, dat is eigenlijk
1: ongelooflijk.
0: Onwaarschijnlijk.
2: Dat is veel, hè?
1: Ja, dat is echt veel. Want ik bedoel, morgen is het dan echt gedaan, morgen, Miguel?
2: Ja, de wegen van Studio 100 zijn ondergrondelijk. Dat zullen jullie nog
0: Nee, dus.
2: dus dat weten we nooit. Maar het is natuurlijk zo. Allee, ik bedoel, wij leven nu natuurlijk al in zo'n cocon van die productie. Al maanden aan een stuk. En we zijn beginnen voorbereiden in mei. En eigenlijk hebben we allemaal beseft van ja, die ene datum in juni, daar zal het echt gedaan zijn. Die komt nu heel erg dichtbij. En je voelt ook nu in de Afwasdoom, wat wij nog altijd als sportlist kennen, je voelt in die Afwasdoom ook de elektriciteit. Ja, die spanning naar morgenavond toe, die begint daar nu toch te groeien. Dat was gisteren al zo, donderdag al zo. En dus ja, morgenavond wordt dat daar iets onwaarschijnlijk. Dan denk ik dat we echt een momentum gaan meemaken waarbij dat die drie meisjes, ik noem ze altijd meisjes, ook al zijn het dames van 50, dat die drie meisjes echt voor het laatst, maar dan echt voor het allerlaatst een liedje samen zullen zingen, denk ik. Ja.
1: Wat was voor jou het bijzonderste moment van de voorbije concertreeks, Miguel? Kan je er zo'n moment uitkiezen en je zegt, dat was voor mij wel echt het strafste eigenlijk?
2: Toen de lift kapot was.
1: Spinal Tap gewijs.
2: Ja, want kijk, die 48 concerten zijn fantastisch. Ik zeg het een beetje om te lachen. Maar het is ook altijd wel heel erg fijn als er, jullie zijn ook live beesten. Het is heel erg spannend als er live dan toch eens iets gebeurt of zo. En als ik nu terugkijk naar die 48 concerten, ik was er gisteren nog lachend over bezig. Ik van, eigenlijk was dat wel een heel spannend moment. Toen de lift even kapot was, want dan gaat ineens zo'n soort adrenaline aanspringen bij iedereen. En daar geniet ik ongelooflijk erg van.
0: Dus wij onthouden, als we ooit met jou een concert doen en we willen je enthousiast krijgen, moet het gewoon mislopen. En dan ben jij content.
2: Ja, zo is dat. En ik denk dat, zo, jullie zijn toch ook gasten van de improvisatie?
0: Ja, dus dat gebeurt.
2: Ik amuseer bij jullie, ja.
1: Ja. Zeg, Miguel, mogen wij jou vooral feliciteren.
0: Absoluut.
1: Met een waanzinnig historisch record waar jij zeer veel mee te maken hebt. Je hebt dat zeer straf gedaan. Geniet morgen. En ik zou zeggen, drinkt een pint en meer ook morgenavond.
2: Het is super lief, dankjewel.
0: Merci, Miguel. Geniet er nog van, hè. Bye bye.
3: Dit is Joe met Kleymans en Van Geel.

0: China in your hand van Tipau of zoiets. Ik begin te twijfelen natuurlijk aan alles.
1: Ja, dat was
0: Tipau.
1: En terecht ook. Zeg, morgen vroeg kan je hier bij Joe opnieuw luisteren naar Viva La Vida met als gast uw zus Clara Kleimans.
0: Ah, tof. Ja,
1: als je nog iets wilt bijleren over je zus.
0: Ik weet niet of ik het wel wil weten.
2: De Ork quiz.
0: Ja, zometeen gaan we weer quizzen en we spelen voor
1: een shirt van de Rode Duivels. De Rode Duivels spelen vanmiddag om 3:00 tegen Tunesië.
0: Oh, spannend.
1: Kleine pronostiek.
0: 2-0 voor de Rode Duivels.
1: Goed, maar je kan dus een shirt van de Rode Duivels winnen met de Ork-Ork-quiz. We hebben ook een troostprijs.
0: Namelijk een Kleimans Evangeel.
1: Lepel.
0: Inderdaad, dus als je wil meespelen, stuur dan nu Ork-Ork-Ork in de Joe-app. Veel succes.
3: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
4: En mijn gast van deze week is Clara Kleimans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
5: Hey, maar dat is toch zalig?
4: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
6: Viva La Vida met Anne van Elzen en Clara Kleimans.
3: Zondag vanaf 10:00 bij Joe.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
17: B-bad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
19: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
19: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Kleimans en Van Geel.

0: De Ork Quiz.
1: Je hebt er een hele week op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. We gaan de Ork Quiz spelen met Lotte uit Pelt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jelle en Jonas.
1: Goedemorgen. Lotte, hoe was je week?
2: Rustig, vooral gewerkt.
1: En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik werk in een kinderopvang.
1: In een konder... Rustig in een konderopvang.
3: Wou konderen.
1: In een kinderopvang. En jij zegt rustig?
2: Ja, rustig, ja. Als je dat met liefde en passie doet, is dat rustig.
3: Is een roeping.
1: Kijk, dat is
3: prachtig.
1: Zo zijn ze in Pelt, hè. Rustig blijven is eigenlijk ook de boodschap tijdens het spelen van deze quiz.
3: Ja, dat is waar.
1: Voorbije weken
3: gebleken. Dus we zitten met een potentiële winnaar, Jelle. Dat
1: absoluut. Lotte, als jij 7 juiste antwoorden kan geven binnen de 30 seconden, dan win jij een...
3: Een shirt van de Rode Duivels.
1: Zou je daar blij mee zijn, Lotte?
2: Ja, jawel.
3: Je mag nog kiezen tussen dat rode shirt of dat nieuwe shirt van René Magritte daar. Dat roze. Je mag kiezen.
2: Ah ja, dat nieuwe is ook wel interessant, hè?
1: Welke kies je dan? Het roze?
3: Ja, Magritte, hè.
2: Ja,
1: Magritte,
2: hè?
1: Ja, oké. Bij een fout antwoord is het meteen gedaan, maar dan is er natuurlijk ook een troostprijs voor jou, namelijk een klein massa evangeel.
3: Lepel. Voilà.
2: Ook een hele goede prijs, hè?
1: Ja, zeker en vast.
3: Zeker en vast.
1: Wie wil dat nu niet, hè? Goed, Lotte, concentreer je. Ik ga aftellen en dan begint de quiz. Veel succes. 3, 2, 1, start. Ork, pap eet je met een...
2: Lepel.
1: It, de kleur van de muts van de grote smurf is...
2: Rood.
1: Madagascar, de hoofdstad van Spanje is ma...
2: Oei, twijfel aan.
3: Kom aan, Lotte.
1: Madagascar, de hoofdstad van Spanje is ma...
3: Ma...
1: Hallo? Oei. Wat?
2: Ja, dat stopt de kennis.
1: Ja, stop. Lotte.
3: Nee, Lotte.
1: Wat doe je nu? De tijd verstrijkt.
3: Ai, het was natuurlijk Madrid.
1: Maar de Madagascar, de hoofdstad van Spanje is Madrid.
2: Ja, Madrid, oh. Ja.
3: Oh, Lotte.
1: Ja, dat was de rust. Het was te rustig. Lotte, je was te rustig.
2: Ja, te rustig, ja.
3: Ja, maar of, ik heb een andere theorie. Jij wilde stiekem die lepel.
1: Ah, dat is het.
2: Ik ging volle bak voor de lepel.
3: Ja, dat is wel goed gelukt.
1: Dat is echt een goede tactiek. Ja, dat was echt zeer goed. Zeg, Lotte, proficiat met de lepel. Doe het nog goed volgende week. En geniet van je kinderen en de rust.
2: Dat komt goed. Tot dinsdag trouwens.
1: Tot dinsdag?
3: Dan kom je kijken.
1: Kom je kijken in ons laatste concert van onze theatertour in de Schouwburg in Leuven.
3: Heel fijn.
1: Ja. Oké, tot dan, Lotte.
3: Heel goed. Dan zien we je dan.
2: Bye.
3: Dank je wel. Groetjes.

0: Wat een plaat. Niet kapot te krijgen. Message in a bottle van The Police. Zeg, Jelle, zijn er nog berichtjes binnengekomen? Voorstellen van mensen waar juni zou voor kunnen staan, bijvoorbeeld?
1: Ja, Stefan uit Afleghem schrijft... het is al juni, maar dat blijft tussen mij en juli.
2: Hé, hey, dat vind ik goed.
0: Mooi. Ja, ja, dat vind ik heel mooi.
1: Dat is een schoontje, hè?
0: En nog iets interessants?
1: Ja, er is iemand die schrijft... ik had vroeger het logo van Joe en het uur rechtsboven op mijn tv-scherm. Dat heb ik nu niet meer. Kan iemand dat oplossen? Misschien, jij bent handig. Jij bent een handige man.
0: Ook dat gebeurt in juni.
1: Ja.
0: Dat vind ik een goed voorstel.
1: Ja, misschien. Inderdaad. Voilà. Maar het eerste uur van Kleimans en Van Geel zit het dus bijna op.
3: Straks bij Kleimans en Van Geel.
1: Er is toch een tweede uur.
0: Voilà, kijk, dat is altijd leuk aan twee uur radio maken. Hè. Straks bij Kleimans, we hebben weer wat geleerd nog.
1: Ja, daar gaan we het over hebben.
0: Ja, want ik ging het hebben over naaktslakken, hè, Jelle.
1: Ah, dat zijn niet minder dan naaktslakken.
0: Ja, slakken.
1: Maar juist waar aan slakken.
0: Hoe later op de avond, hoe naakter de slakken. Nee, enfin, maar goed. En... En Marcel komt ook lang.
1: Marcel komt ook lang. Oh, maar jongens, wat gaan we er allemaal beleven deze ochtend bij Joe? Dat is allemaal voor na het nieuws van 11. Tot dan. En ik zou nu zeggen... Relax.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Dit is
2: jouw. Met een slakkengangetje gaan we naar het tweede dolle uur van de Kleinmans Evangeel. Maar eerst is het nieuws van 11 met Emiel Balaijs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Justitieminister Verlinde wil de abortuswetgeving aanpassen. Een nieuw advies voor het vaccinatieschema bij baby's. En de Raad van Onderwijzers zit voor het eerst samen. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners wel al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monus van het departement Zorg.
4: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
3: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu analyseren. En in het Vlaams parlement zit de Raad van Onderwijzers samen voor de eerste keer. Meer dan 120 leerkrachten zijn er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken.
5: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
3: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en vergaderingen een te grote last. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Kleinmans en Van Geel.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes, I've had the time of my life.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Ja, we hebben weer wat geleerd, hè, Jelle. Ik heb geleerd, er is een speciale snack voor het WK-voetbal uitgebracht. Frietjes met biersmaak.
0: Hé?
2: Je ziet het verschil niet, maar je proeft het wel.
0: Maar hoe zou dat... Maar frieten met biersmaak, hoe komen ze erop?
2: Ja, dat is het WK. Dan beginnen mensen zotte dingen aan te vinden, hè, ja.
0: Zou dat lekker zijn? We moeten het toch gewoon eens proberen. Ja. In naam van de wetenschap, hè?
2: In naam van de wetenschap.
0: Ah, voilà. Ik heb ook van alles geleerd.
2: Wat heb je geleerd?
0: Wat heb ik geleerd? Dat in het tennis, ik volg het tennis wel een beetje. Het is Roland Garros op dit moment. Mm-hmm. Dit weekend worden de grote finales gespeeld. En er is een verrassing in de maak.
2: Ja.
0: Want er is eigenlijk geen echte hele grote speler bij de mannen nog. Alexander Zverev heeft nog nooit een groot toernooi gewonnen. Mm-hmm. Is wel een grote naam. Maar zeker bij de vrouwen een verrassing van formaat. Want heb jij ooit al eens gehoord van Maja Szwalinska?
2: Uiteraard.
0: Dat kan niet.
2: Nee,
0: maar dat kan echt niet.
2: Nee, want, is waar.
0: Dat is, niemand heeft daar ooit van gehoord.
2: Van Maja? Nee.
0: Dus
2: nee.
0: Zo'n toernooi...
2: Spijtig voor Maja wel, toch?
0: Ja, maar wacht, maar iedereen gaat dat leren kennen, want zij is dus begonnen met kwalificaties. Wij zien altijd op tv het grote toernooi, maar dat begint altijd met kwalificaties.
2: Mm-hmm.
0: Wel, deze speelster is vanuit de kwalificaties doorgestoten tot de finale. Dat is nog nooit gebeurd.
2: Ja, maar dat
0: is toch straf?
2: Ja, heel straf. Ja.
0: Maja Szwalinska.
2: Maja Szwalinska.
0: En ze speelt tegen de Russin Mira Andreeva. En we zullen zien wie er wint.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik gok of ik het zou het fijn vinden voor Maja.
0: Ja, nu, He? Ik ook. Ja, goed.
2: Jelle, ik wil het er al heel de tijd over hebben.
0: Over slakken?
2: Jawel. Ik heb iets geleerd dat slakken een pretpark kunnen stilleggen. Dat is een beetje de vakbond van de pretparken.
0: Wacht, maar hoe zit dat dan?
2: Ja, en zelfs nog straffer, niet alleen pretparken blijkbaar. Hè. Wij gaan zo meteen bellen met bioloog Thierry Bakkeljauw, want die heeft een hoop slakkenweetjes voor ons en dus ook voor jou, Jelle.
0: Ja, maar Jonas, qua dies kan dit wel tellen.
2: Ja, man.
0: Amai, slakken.
2: Ja,
0: amai, ik ben helemaal excited.
2: Ja, ik zie het ook. Zelden u zo excited geweest.
0: Ja, maar
2: en dat
0: waar.
2: Over slakken.
0: Dus zo meteen, Thierry Bakkeljauw aan de telefoon.

0: Jennifer Lopez. Waiting for tonight. Ja, het is nooit te laat om bij te leren, dus aan het eind van de week hebben we hier weer weetjes voor jou.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Ja, we hebben weer iets geleerd. En dat gaan we bespreken samen met Thierry Bakkeljauw. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jelle.
0: Goedemorgen.
2: Zeg, goedemorgen. Thierry, in Nederland is afgelopen...
0: Ja, Thierry is bioloog. Misschien moet dat er even bij.
2: Ja, uiteraard, ja, uiteraard. Ja. Maar iedereen kent Thierry als bioloog.
0: Natuurlijk, dat is geweten. Hallo.
2: Ja, dat niet. In Nederland, Thierry, in Nederland is afgelopen week een deel van een pretpark stilgelegd door slakken. Hoe kan dat?
3: Ja, het klopt. Het was zo dat er een aantal slakken in een elektriciteitskast waren gekropen. En ze hebben daar met het slijm dat ze achterlaten, hebben ze een kortsluiting in die elektriciteitskast veroorzaakt. En door die kortsluiting is er een brandje ontstaan. En daardoor zijn dus een achttal attracties stilgevallen. Dus door die kortsluiting.
2: Ja, en is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt?
3: Nee, eigenlijk, dat gebeurt wel meer. Het is niet dat het dikwijls gebeurt, maar toch wel regelmatig. Zoals nu bijvoorbeeld in 2019 heeft men in Japan een groot probleem gehad met een 20-tal treinstellen die stilvielen, opnieuw door een slak die in een elektriciteitskast was gekropen en daar opnieuw een kortsluiting had veroorzaakt, waardoor dus de elektriciteitstoepel voor die treinen uitviel en dus ongeveer 12.000 passagiers daardoor werden gezet.
0: Maar Thierry, wat zoeken die slakken precies in zo'n elektriciteitskast?
3: Ja, dat weet men niet precies, maar we gaan ervan uit dat zo'n elektriciteitskast is natuurlijk donker, meestal zijn gesloten. Ze zijn een beetje vochtig en waarschijnlijk is het ook zo dat de slakken worden aangetrokken, zowel mogelijk door de elektrische velden die er ontstaan door de elektriciteitsdraadjes en ook misschien door de isolatie rond die elektriciteitsdraadjes, waar ze eventueel kunnen van eten.
2: Ah, ja.
3: En dus waarschijnlijk kruipen ze er dan in en ja, met het slakke slijm dat ze veroorzaken, kunnen ze dan dus inderdaad kortsluitingen veroorzaken.
2: Het is dus belangrijk, Thierry, dat we toch de slak pamperen, want zij kunnen de economie platleggen, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
2: Als zij op straat komen morgen, het zal traag zijn, maar ze leggen het plat. Hè?
3: Ja, absoluut. Ze kunnen het laten. We hebben het ook al gehoord. Ze kunnen bijvoorbeeld ook in de elektriciteitskasten van verkeerslichten binnendringen en daar sluitingen veroorzaken. En daardoor kunnen ze natuurlijk de verkeerslichten ontregeld worden. En krijg je natuurlijk chaotische toestanden in het verkeer. Dat al gebeurt in Nederland. In België hebben we ook al problemen gehad met elektrische laadpalen. Hè? Dus ook daar kruipen ze in of gaan ze dus defecten veroorzaken. En ja.
2: Zeg, Thierry, valt daar iets tegen te doen?
3: Ja, niet zo heel veel. Hè. Moet je proberen eigenlijk gewoon die elektriciteitskasten of die elektriciteitspalen zo goed mogelijk af te sluiten, zodanig dat er geen slakken kunnen binnendringen. Maar echt 100% zeker is dat moeilijk te realiseren.
0: En jij als bioloog zal de slakken ook wel graag zien komen? Neem ik aan.
3: Ja, eigenlijk slakken zijn bijzonder boeiende diertjes en heel toffe diertjes. En die hebben ook al heel veel nuttige kenmerken. Hè, want we moeten ze niet altijd negatief zien. De meeste mensen kennen de slakken ook wel in hun moestuinen, wanneer ze de moestuinen kalf eten. Maar slakken hebben ook heel positieve kenmerken. Onder andere hun slijm. Hè, het slijm dat dus aan de ene kant wel kortsluitingen kan veroorzaken. Maar aan de andere kant heeft dat ook een aantal medicinale toepassingen, cosmetica toepassingen, is heel goed voor de huidverjonging. Je kan daar zonnebrandolie van maken. Heeft ook een antibacteriële werking enzovoort. Dus er zijn een heel aantal positieve kenmerken aan dat slijm.
0: Maar zijn er dan ook zo van die slakkenboerderijen? De mensen die slakken kweken,
3: Ja, er zijn uiteraard slakkenboerderijen. Er zijn mensen die slakken kweken al vanuit culinair oogpunt. Hè. Denk aan dus de escargot de Bourgogne, hè, de wijnslak, wordt gekweekt en zo. Dat zijn delicatessen. En er bestaan ook kuuroorden die slakken gebruiken, levende slakken gebruiken, om dus mensen te behandelen voor huidaandoeningen. En dan krijg je dus een kuur en ga je liggen op een bed of in gat zitten in een zetel en dan laat men de slakken rondkruipen op je gezicht of op je lichaam om zo de goede kenmerken van het slijm te laten op de huid inwerken.
0: Misschien, Jonas, kan je dat wel eens gebruiken? Een paar slakken op je gezicht? Of als er wat wacht, het er wat beter uit te zien. Van.
2: Zeg, Thierry, wij krijgen hier een bericht van Els uit Wilsbeek. En ze zegt, ik heb last van slakken in mijn brievenbus en die eten mijn post op.
3: Dat klopt, inderdaad. Slakken eten graag vochtig papier. En dat is ook al een paar keer in de krant gekomen, waar mensen dus kroegen over hun postbus of de briefwisseling die ze kregen, dat je voor een stuk was opgegeten.
2: Ja. Ik ga dat nu gebruiken als wanneer een factuur niet betaald wordt.
0: Voor rekening.
2: Sorry, de slak heeft mijn factuur opgegeten. Zeg, Thierry, dankjewel. We hebben weer van alles bijgeleerd. Geniet van je weekend en van volgende week.
3: Jullie ook, alles is graag gedaan.
0: Dankjewel. Dank Thierry.
3: Bedankt.
2: Zeg, maar ja, dat is toch wel weer... Ja, die kunnen dus alles platleggen als ze willen, hè?
0: Ja, en jij moet er een paar op je gezicht zetten. Ik heb echt weer, echt serieus, weer van alles bijgeleerd. Voilà, dus... het enige wat niet is bijgeleerd deze week, dat is Joe. Ja, ze zijn iets vergeten te draaien. Gaan we zo meteen rechtzetten. Maar dat is voor na Billy Joel. Eerst bloemen voor jou van Miley Cyrus.
1: Dit is Joe met Kleimans en Van Geel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, roséweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Kessie, kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Kleimans en Van Geel.

0: uit 78, My Life van Billy Joel.
1: Ja, Jelle, ja. We moeten erdoor. We hebben het er net over gehad met Thierry Bakkeljauw. De slak heeft niet alleen een pretpark platgelegd. Eet niet alleen post op, maar blijkbaar hebben ze hier op Joe dus ook een probleem met slakken.
2: Vertel.
1: Wel, hier is dus een slakkenfamilie, ja. Blijkbaar, gepasseerd deze week.
2: Ja,
1: en zij hebben dus, ja. Heb ik dus van horen zeggen, en dus de bioloog Thierry Bakkeljauw heeft dat bevestigd.
2: Bevestigd, ja.
1: Heeft een plaat opgegeten.
2: De slak,
1: ja Jelle, met het slijm, de slak heeft de plaat dus blijkbaar opgegeten.
2: En
1: daardoor is ze niet... kunnen gedraaid worden.
2: Oh, ja. Oh, pijnlijk eigenlijk.
1: Ja, dat is pijnlijk. Maar goed, het is de schuld van de slak. Hè.
2: Maar en langs de andere kant, we kunnen dat ook oplossen. We kunnen dat rechtzetten.
1: Ja, wij zullen dat in naam van de slak dan rechtzetten.
2: Voilà.
1: Want we zouden het nu kunnen steken op Joe.
2: Nee.
1: Het is de schuld van de slak.
2: Nee, voilà. En we willen ook niet slijmen.
1: Nee. Dus, zeer goed, Jelle.
2: Dankjewel. Ik vond hem zelf eigenlijk ook...
1: Ja,
2: maar bon, dat brengt ons te ver. We moeten het gewoon nu doen.
1: Ja.
2: Ze zijn niet vergeten te draaien. Door de slak. Hier is Kleinman van Geel met Schreeuw.

0: deze vakkundig rechtgezet. En zometeen, en ik ben de studio al een beetje aan het vrijmaken, hoog bezoek hier.
1: Ja, hij staat te popelen hier aan het raam.
0: Exact, want Marcel komt weer vakkundig de week fileren.
1: Ja, aan zijn gezicht te zien is hij niet goed gezien.
0: Het is allemaal voor na Prince.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
17: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
0: Kleimans en Van Geel.

0: een mooi duet van Maxime en Babette. Hoe dan ook. Goed, hier in de studio krijgen we zoals elke week weer het gezelschap van een van onze trouwe luisteraars, Marcel uit Antwerpen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jelle.
0: Hoe is het?
1: Wel, ik voel me eigen precies een plaat.
0: Een plaat?
1: Ja, een plaat IND blijft hangen.
0: Ik kan daaruit concluderen dat je jezelf weer hebt opgeboeid.
1: Dat is een understatement, Jelle.
0: Laat me raden, je hebt je geërgerd aan de uit de hand gelopen protesten van de Franstalige leerkrachten en scholieren in Brussel.
1: Nee, daar had ik begrip voor. Snap dat protest van die Franstalige scholieren heel goed, hè, Jelle.
0: Echt waar?
1: Ja, duidelijk, als ik terugdenk aan mijn eigen schooltijd.
0: Hoe bedoel je?
1: Ah, wel, in mijn tijd, we hadden 2 uur Frans in school, hè, verschrikkelijk. En die gasten, die hebben dus een heel week les in het Frans, hè. Je mogen ze dat toch verminderd kot in de fik staken, Jelle.
0: Je hebt dus begrip voor de stakers.
1: Nee, niet voor allemaal, hè, Jelle.
0: Oké.
1: Die mannen van de Skies bijvoorbeeld, die van de verkeerstuin op Zalvent hebben. Die gasten, die pakken 12.000 euro, hè, in de mond, hè. En die durven dan nog iets van een chocolade te maken. Ze hebben deze week even alles platgeleid, Jelle.
0: Ja, met heel veel misnoegde en gestrande reizigers in de luchthaven tot de volgende.
1: Zeker, natuurlijk, ja. Jelle. Het zijn ook altijd dezelfde die stoken, hè. Ofwel zijn die van een trein, of die van het ziekenhuis, of de ambtenaren. Ik heb een warme oproep, wil ik dan ook doen. Een warme oproep, laat aan de anderen ook nog eens een kans voor te stoken.
0: Heb je specifieke mensen in gedachten?
1: Kijk je, Jelle. Je 2 types.
0: Die zijn?
1: Ten eerste de politiekers. Het land marcheert meestal beter uit die gewoon thuis blijven, dan zouden de Vlamingen een noop miszijde besparen.
0: En ten tweede?
1: Ik vind het straf dat je het nog moet vragen, hè, Jelle. De Schmitz natuurlijk. Pas op, er moeten geen volledige dagen zijn, hè, Jelle. Op wijkdagen gewoon tussen 1 en 4, dat zou wel een heel goed begin zijn, hè.
0: Goed, dat is genoteerd. Nog opvallend nieuws deze week?
1: Ja, Jelle, een gevolg onderwerp Freddy Orion.
0: Ja, Freddy Orion, de seriemoordenaar uit Gent die 46 jaar in de gevangenis heeft gezeten.
1: Klopt, en ze gaan hem onder elektronisch toezicht zetten.
0: Ja, en wat vind je daarvan?
1: Wel, ik moet zeggen, Jelle, zo'n enkelband, dat is wel heel effectief, hè. Ik heb zelf al meer dan 40 jaar een enkelband.
0: Echt?
1: Ons Mirjam. Kan je een poot verzetten of zeg je het gezien, Jelle?
0: Oké.
1: Ja, maar je verstoort mij.
0: Ja.
1: Ik vergelijk ons Mirjam altijd met een politiecombi.
0: Hoezo?
1: Wel, ons Mirjam, dat is ook heel de dag tegen mij. Toetiet, toetat, toetiet, toetat. Allee, Bob. Trouwens, als Mirjam is beginnen zingen door de assistent onder mij. Ken je dat gezien?
0: Dat is die nieuwe serie van Play die speciaal gemaakt is om op je telefoon te kunnen kijken.
1: Ja, met mijn zotter moet het niet worden, Jelle. TV-series voor op je gsm. Wat is het volgende? Bellen met mijn televis? De afwas met de frigo?
0: Ik hoor het. Je bent, ik mag dat zeggen, geen fan van die verticale series.
1: Verticaal klaszijde voor mij, Jelle.
0: Oké, Marcel. Bedankt om toch ook deze week weer de week gefileerd te hebben.
1: Iemand moet de tong, Jelle. Iemand moet de tong.
0: Dat is absoluut waar. Fijn weekend, Marcel.
1: Goeie weekend, Jelle.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.

0: Bill Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Ah ja, en Jonas, over Achy Breaky Heart gesproken, enige deelneming, hè?
1: Enige deelneming?
0: Ja.
1: Ja, is er, ja.
0: Uw droomvrouw is van straat. Ze is getrouwd.
1: Dua Lipa.
0: In Sicilië. Ze zet daar het eiland blijkbaar op stelte met een grandioos strafwest.
1: Ja, veel mensen zijn er tegen ook. Er worden straten afgesloten, mensen zijn boos.
0: Ja, maar jij niet, want... Enfin, jij bent boos, maar om een andere reden.
1: Ik kun het hem niet. Want ik ga heel eerlijk zijn, ik kun het hem niet.
0: Ik zal het even voor iedereen die nu aan het luisteren is zeggen. Elke keer dat Dua Lipa op de radio wordt gespeeld, zegt Jonas tegen mij in de auto, ik zou die zo gelukkig kunnen maken. Ze heeft mij gewoon nog niet ontmoet.
1: Ja, maar goed.

0: om te zien hoe staan we ervoor.
1: Ja, hoe staan we opgesteld? Voilà, hoe gaat Rudy Garcia met de situaties om die onverwacht zijn? Allee, ja. We zullen het allemaal zien. En daarmee is ook dit programma... We moeten de show zeggen. Zo, hè? Daarmee zit deze show erop. Maar Astrid zit klaar voor jou met bijzonder fijne muziek. Dus blijf bij ons. Blijf bij Joe. Dag.
0: Bye bye.

0: moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij

0: rekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man!
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Afkicken van Kleinmans en Van Geel. Net zo goed ook van de 90's top 500 met nog meer 90's hits. Een aantocht zal wel zijn dat. Zometeen het nummer 218 of ook wel Genesis. Jesus, he knows me. Na het nieuws van 12 met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De brand in Anderlecht is onder controle. Aldi mag op zondag niet openen tot 1 uur. En justitieminister Verlinde wil de abortuswet aanpassen. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit, er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
6: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
5: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijke noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou dan weer ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners wel al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Je hoort Joris Monus van het departement Zorg.
7: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
5: Departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu analyseren. En op de westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna wel droger bij maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
4: En nog 4 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 10 minuten erbij op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Noord en Rums, daar is een ongeval gebeurd. Nog eens 7 minuten op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. 7 minuten ook al op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nog 5 minuten ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
0: Dit is Joe.
8: Greatest Hits met Astrid Philips.

nog eens vrolijk de 90's ingeknald met Genesis. Die 90's top 500 trouwens, die gisteren ook zijn hoogtepunt bereikte met dit hier. Hè. Niet kapot te krijgen. Angels van Robbie Williams. En zo toch weer even hangen in de sfeer dus van de voorbije week. Goeie week was dat echt wel. Goeie trip down memory lane ook vooral. Ik denk dat ik bij elke 90's hit die passeerde wel ongeveer wist van ah ja, toen was ik ongeveer zo oud en toen deed ik dat ongeveer. Zoals met die Jesus, He Knows Me van net. Effectief nog op zondag mee naar de mis moeten gaan met het hele gezin. Ja, ja, wij waren zo'n familie. Nu, als je de hele 90's top 500 nog eens wil herbeleven, weet waar je moet zijn. Nog steeds joe.be. Ook nu ben je daar trouwens welkom, hè. Voor de muziek, of als je eens even wil binnengluren in de studio, kan zeker vast ook.

Avicii en Hey Brother en Hey Jij Daar. Tof dat jij ook weer aanwezig bent hier bij Joe. Dat zeg ik onder andere tegen Jean-Paul Korthout bijvoorbeeld. Lisbeth Wels is erbij met haar hele werkvloer er ook nog eens aan te pas. Goedemiddag, ook hier op het werk natuurlijk. Joe, lekker weertje ook. Ja, ze zijn buiten aan het genieten van een smakelijke maaltijd, sowieso. Rudolf Driessen zegt ook nog eens hallo, net als Peggy Maartens. Goedemiddag, tof dat je hier op post bent bij Joe. Daar ben je welkom. En daar presenteer ik nu jou de schoonste versie van de Marseillaise. Ja, tuurlijk, dat hij toch komt van de Beatles. In dat lied dat meteen ook een zeer schoon warm dekentje is. Yep, de Beatles zijn dit met All You Need Is Love.

0: bij Natalia. Want my god, komende weken niks van dat. Hè. Regen daarentegen à volonté. Dat is een beetje balen wel, maar de student in huis gaat dat dan wel weer appreciëren. Als je trouwens zin hebt om even lastig te doen, het uit te hangen of gewoon eens goed te klagen, te schreeuwen zelfs over een ex, wel, je wordt gesteund daarin zo meteen door Alanis Morissette in You Are No, na Helen Oates nog.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Als ik het voor het zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Een schoonheid zien in het dagdagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Sst, luister.
9: Zomerdeals!
8: Hoor je het ook?
9: Zomerdeals!
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe.
13: Joe.
1: Good times.
13: Great music.

0: Hell yeah, you are no. En dat dat uiteraard ook te vinden was in onze 90s top 500 op 302. Meer bepaald dus heel overtuigd waren jullie blijkbaar niet echt over die Alanis Morissette. Maar als je er trouwens nog niet helemaal klaar mee bent met die jaren 90, wel, tof nieuws dan, want VTM3 duikt er dit weekend nog eens in met uiteraard films uit de jaren 90. En het zal misschien door de nostalgie komen of zo, maar daar werden dat decennium wel echt zeer straffe dingen gemaakt hoor. Denk bijvoorbeeld aan Sound of a Woman, dat is die film die Al Pacino zijn eerste Oscar opleverde. Die is er morgenavond en vanavond dan weer is het nog eens Philadelphia. Amai, gebleid in de jaren 90 bij die film, kwaad geweest ook toen over het onrecht dat Tom Hanks dan moest ondergaan als advocaat die aan AIDS leed en daardoor ook nog eens ontslagen werd. Ik denk als ik die film vanavond nog eens zou zien, het zou opnieuw blij te zijn en kwaad worden. Over nostalgie gesproken dan, dit weekend een laatste keer van dat ook voor de OG's. K3 in de AFAS-Dome en we vieren zo meteen nog eens mee. Maar eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Jawel, 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 40 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. En dat tussen Antwerpen-Zuid en Merksem. Een kwartier dan op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook nog een kwartier op de enige 10 richting Antwerpen. Tussen Brecht en Kleine Bareel. En hier gaan we dan, hè.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

Sound zo aanstekelijk en ook zo fijn om mee te zingen. Gewoon alle kleuren. Maar na dit weekend waarschijnlijk ietsje minder fel toch ook weer. Hè? Voor de OG's van K3. By the way, veel plezier ook als je daar naartoe zou gaan vandaag of morgen. Bijvoorbeeld zoals Marijke, die er straks nog naartoe trekt met haar vriendinnen. En Cindy de Winter, die laat weten via de app dat het top is. Want ze is daar van de week nog geweest, de afgelopen woensdag. En ze heeft er een goede foto bij gepakt ook. Dus ik denk wel dat ze redelijk vooraan in het publiek stond. Als je dat kan bemachtigen, dan ben je goed bezig. Tuurlijk dat. Het is 5:05. Ik wens je een zeer goede zaterdag. 6 juni zijn we vandaag. Je zet hem verder zo meteen met nog meer schoons van Christina Aguilera in Beautiful. Na deze madness dan nog. En

0: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 helpt Jennifer Lawrence een rijke luisteraar daten in No Hard Feelings. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Dit is Joe.
11: Joe. Good times. Great.

0: Het kwart voor één. Christina Aguilera en Beautiful. Goedemiddag, zo welkom hier bij Joe.
1: David Bowie, Forever.
0: Ja, zo welkom hier bij Joe. Maar ik zou het dus ook volledig snappen als je vandaag eens wil zappen naar onze buren van Joe Gold. Want daar hoor je sinds 12 uur deze middag effectief David Bowie, Forever. Met Alex Agnew, de Alex Agnew. Die 4 weken lang mag babbelen over een van zijn favoriete muzikanten. Over een van zijn muzikale helden, genaamd David Bowie dus. En ik kan u zeggen, Alex Agnew, zo even aanspreken. 1 vraag stellen over David Bowie. En dat kent eigenlijk geen einde. Die man, die weet er alles over. Dus die vertelt daar ook super graag over. En dan is het eigenlijk alleen maar logisch dat hij daar ooit iets mee zou doen op radio. En dat gebeurt dus deze maand. 4 weken lang vanaf vandaag. Tussen 12 en 1. David Bowie Forever met Alex Agnew. Maar als je toevallig op dit tijdstip altijd liever iets anders doet, hier bij Joe Hangt bijvoorbeeld, je kan ook nog steeds altijd alles herbeluisteren via onze website, via joe.be. Maar ik kan u wel zeggen, het is de moeite. Want Alex Agnew is eigenlijk altijd een beetje de moeite. En veel muziek van David Bowie, dat is ook nooit verkeerd. Maar als je dus toch liever gewoon het luchtige leven instapt met Desiree, ook hier nog steeds zeer welkom.

Abracadabra van Steve Miller. Het is 8:08. Ik heb zelf al veel te veel koffie op, merk ik. Ik begin er zo bijna van te trillen. Veel beter plan nogthans om energie gewoon uit de muziek te plukken. Dat kan hier perfect bij Joe. Zeker met deze van Miles Smith.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Hier Pipa de Kat.
6: En Bobby de Hond van Maxizo.
7: Hallo. Hallo.
5: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
6: Je kunt ook vriend worden.
5: Van Maxizo.
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Dan krijg je de specialetjes.
6: Plezante tips, eerste klas advies.
5: En promoties natuurlijk. Goed
6: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
5: Ah ja.
6: Ah ja.
5: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van...

0: Tepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is jou. Op jouw eerste zaterdagmiddag in de maand juni. Zeer welkom en come back en stay gerust ook. Ja, zometeen dus IT's icoon Paul Jong erbij. Na het nieuws van 1 over 1, dat krijg je met Emil Wallais. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Aldi mag op zondag niet openen tot 1 uur en opnieuw Israëlische aanvallen in Libanon. In Anderlecht in Brussel is de grote loodsbrand onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit, er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Riel.
8: En de inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts 1 lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
7: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken, dat zegt de FOD werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloos op de wachtlijst staat voor een sociale woning moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB moet meer huur betalen. Het gaat dan om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaat huurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten lichtgewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien, mogelijk daarna droger met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wordt wisselvallig. Het wordt wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Dat is al ietsje beter, denk ik dan. 3 files dan op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is meteen een goede klepper. 1 uur en 5 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Merksem nog eens 3 kwartieren extra op de enige 10 richting Antwerpen tussen Brecht en Kleine Bareel. Daar is een ongeval gebeurd. En ook al een kwartier extra op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarden, Dansartlaan en Jetta.
9: Dit is Joe.
10: Greatest Hits met Astrid Philips.

kwart over één. Come back and stay. En ja, dat doe je dan omdat je weet dat ABBA bijvoorbeeld in aantocht is. Blijven plakken hier bij Joe. En ABBA, je weet dat, dat heeft altijd iets zeer vrolijks in zich. Ook met Knowing Me, Knowing You. Maar ik denk, en spreek me gerust tegen, dat dit toch nog een tikje blijer maakt. Zeker dan met dat fluitje erin. Dat is zo waanzinnig aanstekelijk. Dat brengt de zomer echt wel dichtbij. Deze World Hold On, Children of the Sky. Dit is Bob Sinclair. Goedemiddag.

0: 6 juni vandaag. We zitten met andere woorden een dagje na die 90's top 500 hier van Joe. En jawel hoor, nu toch wel enige vorm van nostalgie bij mij daar naartoe. Door dus toch nog geregeld in de lijst te duiken met The Verve. Dat was ook gewoon echt zo'n klets in uw gezicht van hey, hier zijn we dan, The Verve en Bittersweet Symphony. Ik heb een berichtje gekregen van Gilles van Bogaert die vroeg wie stond er ook weer op nummer 1 in die 90's top 500? Ah, wel deze man. Ik kan ook niemand beter bedenken die helemaal bovenaan in de 90's top 500 moet staan dan Robbie Williams met zijn Angels. Als je trouwens nog allemaal eens wil herbeleven, herbekijken, joe.be, daar kan het allemaal. Straks dan weer naar de 20's met Meteor hier bij Joe. Meteor die het ook helemaal door heeft dat samenwerken met een Nederlands talent een garantie is op succes. Hij heeft het al zo vaak gedaan. Ik kan ze bijna allemaal niet meer uit elkaar houden, maar ik heb toch maar eens opgezocht. Babette zat ertussen, Emma Heesters, Snelle, Hannah May, Luna en nu dus is er ook Fleming. Daarmee hoor je hem straks met Niet Nodig na ABBA dus nog. Knowing Me, Knowing You.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Kessie, Keno, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Caraïbisch blauw.
7: Of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Good times.
10: Great music.
11: Great music.
12: Dit is Joe.

Je hebt haar niet nodig, maar ik heb jou wel nodig. Want op zaterdag, zondagmiddag ook, doen we namelijk hier bij Joe van noodnummers draaien. En die mogen ook vandaag weer van jou komen. Straks rond 14:15 maak ik daar sowieso nog wel plaats voor in mijn playlist, zodat jij weer net een beetje beter de dag door kan. Daar zorg ik zeer graag voor. En vandaag dus is het ook al van dat. Denk er gerust al maar eens over na. Na een van de vrolijkste songs van de jaren 80. Dat vind ik toch als het gaat over Walk of Life van Dire Straits. Maar toch kan je dat nummer ook vinden in een lijstje van allerslechtste. Ik vind het bijna pijnlijk om dat te zeggen, maar in het lijstje van allerslechtste 80s hits. Volgens Enemy, dat is een Brits muziekblad, die hebben het dus gehad met dat nummer. Omdat die Walk of Life veel te vaak ook opgevoerd werd als begeleidende soundtrack bij sportbloopers en van die dingen. Maar kijk, ik blijf het tot op vandaag gewoon plezant en vrolijk vinden. Ja, toch, als je dit hier hoort. En eerlijk gezegd, ik kijk ook gewoon geen sportbloopers, dus ik heb er ook helemaal geen last van. Lekker vrolijk mee huppen met Dire Straits dus en Walk of Life.

0: de vrolijke walk of life toch wel degelijk. Zelfs bij dat grijze weer van vandaag. Dire Straits waren dat net nog. Op deze zaterdagmiddag nog steeds knal in het weekend. Maar vergeet ook dan niet even pauze te pakken. Bijvoorbeeld samen met Frankie Goes to Hollywood in Relax. Komt eraan na Leon Rimes onder andere nog. En ook nadat ik met jou nog eens de weg optrek. Want vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 50 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Deelbeek en Jette. A12 richting Antwerpen, 20 minuten ook al tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Nog eens 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: zometeen dan de man die voor de nummer 1 zorgde in onze 90s top 500 met Angels dan weer. Maar straks mag Robbie de spotlight in met zijn Millennium. En een noodnummer dan, wat dacht je daar nog eens van? Hopla, op de noodknop gedrukt ook net. En een noodnummer mag daaruit volgen. Hè. Een lied waarbij jij denkt, dat is mijn lijflied. Of toch zeker vandaag. Als ik dit hier hoor, dan wordt alles een beetje leuker en beter en plezanter. Wel, als je dat allemaal kan vervatten in één bepaald lied, laat het mij dan vooral weten. Ik kijk er naar uit, naar jouw ideetjes. Zet er trouwens gerust ook bij waarom het jou vandaag precies zoveel deugd kan doen. Ik lees het allemaal graag via onze app.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
15: Volkswagen.
16: Good times.
15: Great music.
16: Great music.
15: Dit is Joe.

1 met Angels op 410. Dan weer met deze millennium Robbie Williams. Het is 2:15. Rain Down On Me met Van Kane. Of ook Willy Sommers met Late Zon In Je Hart. Dat zijn een paar van die tegenstrijdige noodnummers die al binnenkwamen. Nog veel meer dan dat. Carol G bijvoorbeeld wat aangevraagd. Muziek van Rob de Nijs. Viva La Vida van Coldplay. Maar dit vond ik opvallend. En dan dacht ik, we gaan ervoor. 2 keer. Meteen na elkaar in een appje. Footloose van Kenny Loggins. Voor Chantal de Roy graag. Omdat ze gewoon een opkikkertje nodig heeft. En dat komt met dat nummer. Na een moeilijke dag al vandaag. En Heidi Melis stuurt, ja, Footloose, instant danskriebels. Wel, zullen we dat nog eens even checken? Ja, het zal wel. Ik voel het ook, hoor. Dansen zullen we doen met dank aan dit noodnummer van vandaag. Kenny Loggins dus en Footloose.

7 voor 2 met Someone Like You van Adele. Zeer goedemiddag. Ik had er juist trouwens nog een paar collega's van mij rondlopen op de vloer, maar ze konden niet zo lang blijven, want een goed plekje op café is nogal belangrijk vandaag om onze Rode Duivels te zien spelen. Ja, dat zit er voor alles tussen, hoor. Onze Rode Duivels spelen straks rondom 3 uur hun laatste oefenmatch voor het WK voetbal tegen Tunesië is dat dan. En ik denk dat er veel cafébezoekjes zullen zijn. De opstelling trouwens, die is bekendgemaakt en die wordt straks sowieso wel meegegeven in het nieuws van 2 uur. Dat is voor na Starship nog en We Built This City.

0: hier Pipa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: En let me see you dance, baby. Geen idee hoe we dat precies gaan regelen, maar laat het u vooral niet tegenhouden om ook echt mee te dansen met die uitnodigende woorden van Zuccarello in Baila. Na het nieuws, het voetbalnieuws onder andere ook met Emiel Wallais. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Rode Duivels spelen straks tegen Tunesië. Kandidaat huurders voor een sociale woning moeten naar de VDAB en opnieuw geweld in Libanon. Over een uurtje beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
11: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
10: Zo net maakte de bondscoach ook de opstelling bekend. Courtois staat in doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier.

0: Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. En voorin Doku, Trossard en De Ketelaar. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB moet ook meer huur betalen. Het gaat dan om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger. Maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
1: Twee files ook op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Kwartier nog dan op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Astrid Philips.

een week geleden nog in de Lotto Arena in Antwerpen deze Zucchero. En aan Stefania, heb je te lezen, was het fantastisch goed. Meer zelfs aan de emojis erbij te zien ook. Hey, als het goed is, pak ik jou graag nog even verder mee in dat vrolijke, zonnige sfeertje. Met hier en nu dan Mr. Rastafari, Mr. Ik kan chillen als beste. Oh jawel, Mr. Bob Marley. Samen met zijn Wailers trouwens in deze Is This Love.

0: is nieuw bij Joe.
1: Hey, ik ben DJ Licious.
2: Hey, Milo hier.
0: DJ Licious en Milo, Forever Young. Joe.

0: Forever
1: Young.
0: Forever Young, en dat is goed ook, want je moet dat kind in jou blijven zwangen. Straks een klein beetje Stevie Wonder hier bij Joe. Zijn crazy jazzy 70s hit Don't You Worry About A Thing komt eraan in de 90s versie dan wel. Alleen al omdat die 90s top 500, dat verscheen er dus niet in. Hè. En ik vind dat een beetje sneu, maar verder wel alles felicitaties hoor. Want hij was plezant, de 90s top 500. Ik mag dat decennium nog niet uitgaan, maar ik heb dat de voorbije week toch een klein beetje voet kunnen maken, lijkt me toch. Straks dus 90s muziek, incognito, Don't You Worry About A Thing. Na nog een black, een hele donkere artiestennaam, en die stem is dat meteen ook, maar verder best wel een zonnig nummer hoor, dat hij brengt. Wonderful Life van Black dus.
2: De ketelaren voor de Bruinen!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
13: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
16: Dit is Joe.
17: Joe.
16: Good times.
17: Great music.

En voilà, ik vind een goede spirit om voor de rest van de dag ook mee te pakken. Don't you worry about a thing, omdat die wasmanden vol strijk zich maar blijven opstapelen, omdat je nog naar de winkel moet, tegelijkertijd ook ergens op een feestje moet zijn, of omdat er nog postpakketjes teruggestuurd moeten worden die al iets te lang in uw huis liggen. Story of my life, zo hoor. Maar je weet het, don't you worry about a thing. En iets zegt mij dat goede muziek ook altijd een klein beetje helpt om te ontstressen. Dit is Toto nu en Stop Loving You. You.

0: bijna 2:30. Blijf vooral plakken hier bij Joe, want ik heb je nog eens nodig, namelijk om mee na te denken over muziek die hier zou passeren rond 3:15. Het is bijna 2:30 dus. Hè. En 2 files wel degelijk op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 1/2 uur toch wel op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor dus aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten ook nog erbij op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Wemmel.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: heb er intussen ook mijn digitale rat nog eens bijgehaald. Mijn rat met alle letters van A tot Z opgeplakt. En dan is maar één muisklik weg. En we kunnen dat rat ook laten draaien. En dat is nu aan het gebeuren. Terwijl Elena Miles nog even van doet. Komen we uit bij de letter N. En dat is een belangrijke, die letter N. Want daarmee mag jij opnieuw aan de slag. Een band of artiest wil ik namelijk horen van jou via de app met beginletter N. Zou bijvoorbeeld Nena kunnen zijn. Wil jij ook effectief graag Nena horen, dan mag je dat nog eens doorsturen via de app. Maar het mag ook gelijk welke andere band of artiest zijn, zolang het maar start met de letter N van Nestor, dus maar ook wel van Nena. Ik ben benieuwd waarbij we zullen uitkomen. We komen het straks sowieso te weten na onder andere nog Soft Cell met Tainted Love.
1: Tede Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En ja?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon.
1: De ribbekjes.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Nadisse.
4: De Vos Lemmes.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

We kwamen er net dus uit bij de letter N van Nestor. Dus bands of artiesten met de letter M. Daar zijn we dus niet heel veel mee. Matt, bijvoorbeeld, sorry daarvoor, dat is voor een ander keertje. Maar er zijn wel heel wat andere bands en artiesten doorgestuurd via de app. En ze blijven ook maar binnenkomen. Nielsen bijvoorbeeld met Sexy als ik dans, dat had ook gekund. Nou, Nova Star is een paar keer binnengekomen. Net als Nielsen Daka, Nina Simone, Nickelback, Nazareth, Normaal met Oerend Hart dan bijvoorbeeld. Louis Neves, Nat King Cole, Neil Diamond ook wel heel vaak zien binnenkomen. Maar het is toch nog iets anders geworden. Want de meest gekozen band is het wel degelijk met beginletter N. Is, oh jawel, nog eens even een terugblik. Een afkikmomentje van de 90s week. Zo beschrijft Kelly de Smet het ook helemaal. Om nog even af te kicken. Zeer graag Nirvana. Zeer graag ook met Smells Like Teen Spirit. En dan dacht ik, ja, alhoewel, het is zo een grijze zaterdag en dat hoort niet. In het weekend moet het zonnig zijn. Moet alles een klein beetje uitbundig aanvoelen. En dat doet het helemaal hoor. Met Nirvana dus en Smells Like Teen Spirit.

Zo wordt het 7-3. Het Koning Boudewijnstadion zal intussen volgelopen zijn. Niet in het minst door onze Rode Duivels zelf, die vandaag de laatste keer een oefenwedstrijd spelen voor het WK voetbal. Doen ze vandaag tegen Tunesië. En ook al ben ik niet zo'n grote fan van het voetbal, maar het WK, ja, zou het toch tof vinden. Moesten ze het goed doen. Ja, onze Rode Duivels, dan supporter ik wel hoor. Dan ben ik erbij. Hey, zometeen veel plezier met Brecht van Meijerhagen. Die is er ook weer bij voor jou tussen 3 en 6. Na onder andere deze Coldplay.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is jou. We doken de laatste dagen in de jaren 90 en nu mogen we weer een diepe duik nemen. Op zoek naar parels van de pop. Greatest Hits komt eraan met Duran Duran zometeen. Eerst naar Julie Isabeau voor het nieuws van 3 uur. Dag Julie.
3: Goedemiddag. Op de Heizel beginnen de Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd. Al 500 ebola-besmettingen in Congo en Oeganda. En Paus Leo is in Spanje. Rond deze tijd beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Die hoort sportjournalist Maarten Brex.
4: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
3: En in de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. Voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden.

0: Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte daar premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij ook nog door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten bezoekt. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag dan wisselvallig, wel wat warmer bij zo'n 23 graden.
1: Daar kijken we allemaal naar uit. En er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is overduidelijk die van 32 minuten op de Antwerpse ring nog altijd richting Nederland door een ongeval daar. Je staat aan te schuiven dat halve uur tussen Antwerpen Centrum en Deurne. En er ook is er de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Danstaartlaan en Jette. Daar vertraag je 12 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dit is Joe.

0: Reflex.
1: Ja, mijn reflex op zaterdag namiddag is Joe opzetten en meedoen met die zoektocht naar de mooiste liedjes over een bepaald thema. En we gaan de bal zo meteen laten rollen. Het startsignaal komt eraan, net als bij de Duivels een paar minuten geleden. Ik hou je op de hoogte trouwens van de wedstrijd daar in het Koning Boudewijn Stadion, zodat je ongestoord kan luisteren. Ik heb Berre en ook deze Blondie en Maria. Goedemiddag allemaal trouwens.

0: say my name.
1: Met een hele grote kans voor de Rode Duivels. Er was een vrije trap die zeer mooi ging binnengaan. Maar daar stond de keeper van Tunesië klaar om hem op te vangen. Ik hou je zeker op de hoogte. Het is nog altijd 0-0 in die oefenmatch. Dus tussen België en Tunesië in het Koning Boudewijnstadion. Zeg, daarnet toen ik al een beetje promo maakte over onze kweesten naar popparels deze middag. Volgende week barst het grootste voetbalfeest ter wereld weer los natuurlijk. Hè. Het WK in 3 landen, stel je voor. Vooral de Verenigde Staten, maar ze gaan ook shotten in Mexico en Canada bijvoorbeeld. De Rode Duivels beginnen eraan op maandag de 15e tegen Egypte, maar de openingsmatch is komende donderdag al. Dus we kunnen er niet omheen en we gaan hem in dat doel shotten. Ik zoek naar de ultieme voetbalsong uit de jaren 70, 80 en 90 de komende 3 uur. Dit uur gaan we naar de 70s, dus hier komt de grote vraag aan jou. Welk liedje uit de jaren 70 is voor jou het ideale voetballied, een echt voetbal-anthem dus, die altijd voor grandioze meezingconcerten zorgt in de stadions bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook specifiek over een bal gaan of voetbal in het algemeen. Gooi het maar in de Joe-app. Ik wil je er alvast heel hard voor bedanken.
2: Good times.
3: Dit is Joe.
4: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

0: hele week kon je hier genieten bij Joe van de 90s Top 500. Die ging gisteren in finale. Maar weet je dat je nog altijd kan genieten van de jaren 90? En dat met films uit de 90s. Ja, dat kan met deze bijvoorbeeld. Herken je het deuntje? Het is dat van de Adams Family. Die zie je vanavond om 6:30 al op VTM3. En zo gaat het de hele avond door, hè, met Saving Private Ryan van Steven Spielberg om 8:30. En de laatavondfilm is deze hier. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Het prachtige, meeslepende drama Philadelphia met Tom Hanks. En muziek natuurlijk van deze Bruce Springsteen. En zondag is er ook nog om 8:30 Scent of a Woman met een impressionante, maar ja, dit is het altijd natuurlijk, hè, Al Pacino. En het leverde ook zijn eerste Oscar op die film. Scent of a Woman, prachtige film met een jonge Philip Seymour Hoffman ook onder andere. Dus ja, de hele weekend kan je blijven genieten van de jaren 90. En dat in de spreekwoordelijke cinema op VTM3.
1: Sst, luister.
2: Summer
1: Eels! Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
10: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

Why, tell me why. Ja, waarom blijft ze maar optreden? Hè? Omdat het haar tweede natuur is natuurlijk. Dit jaar viert Anita Meijer haar 50-jarig jubileum als solo-artiest. Alsjeblieft, zeg jij. Fijne middag daar trouwens. Ik hoop dat je dat mindere weer van de laatste dagen en van vandaag niet te veel aan het hart laat komen. En dat je die knop op genieten hebt gezet voor vandaag. Joe, luisteren? Dat is al een fijne goede zet wat dat betreft. Welkom. En we gaan genieten en ook een beetje heerlijk wegdromen met Brian May en zijn Too Much Love Will Kill You. Just

0: Oh, voor mij het mooiste nummer uit 1992. Deze Too Much Love Will Kill You van Brian May. Zeg, goed nieuws vanuit het Koning Boudewijn Stadion. Want het is 1-0 voor België tegen Tunesië. Een fantastische goal. En ja, jij shot ze anders ook wel recht in het doel vanmiddag. Al die liedjes rond het WK voetbal. We zitten in de jaren 70. Ik laat ze meteen al een paar kanshebbers horen. En een paar die ook net uit de boot vallen om bepaalde redenen. Ja, ik ga het straks uitleggen. Na Irene Cara en ook Terry Swims bij Joe. En twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste dat is die van 20 minuten. Maar eigenlijk is het een beetje een ex-aequo tussen die twee. Richting Antwerpen eerst en vooral E313. 20 minuten tussen Beringen en Tessenderlo. En ook 20 op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: Mr. Know-it-all en Mr. en Mrs. Know-it-all daar in de Joe-app, want jullie hebben fantastische suggesties doorgestuurd. Ik zoek naar het voetbal-anthem van de jaren 70 op een, hoe zeggen ze dat? Op een wip of zo van het WK. In ieder geval allitereert het al een beetje. The Great Balls of Fire kwam binnen. Ja, Jerry Lee Lewis, maar ja, eigenlijk is dit jaren 50, dus dat valt uit de boot, net als de volgende die echt, ja, onvermijdelijk is eigenlijk. Altijd terugdenken ook aan coronatijden. En toen heel veel Europese radiozenders, ook Joe, deze simultaan draaiden om al die patiënten een hart onder de riem te steken. You'll Never Walk Alone, Jerry and the Pacemakers. Maar dat komt uit de jaren 60. Maar ik heb er een gevonden uit 1978. Etienne Handschoenwerker heeft die eigenlijk gevonden. Ik moet eerlijk zijn. We got the whole world in our hands.
1: We got the whole world in our hands. We got the whole world.
0: Nottingham Forest. En Mark Prins die stuurde deze door. Ballroom Blitz van de Suite. Ja, dat had allemaal ook gekund. Maar ik heb toch voor een ander gekozen. Welke, dat hoor je zo meteen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En mijn gast van deze week is Clara Kleinmans.
4: Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
3: Hey, maar dat is toch zalig.
4: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
5: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleinmans.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosé-weken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Sweet Harmony. Ja, in Sweet Harmony zingen we allemaal graag samen met wat voetbal-anthems. Op dit moment ook in het Koningin Boudewijnstadion beter. Want daar is het op dit moment nog altijd 1-0. En bijna rust daar. Het is de toegevoegde tijd. Nog een minuutje te gaan en dan staan we lekker voor in die eerste helft. Dus... En we zochten dus een voetbal-anthem en we hebben hem gevonden hoor. Het voetbal-anthem van de jaren 70. Het is echt incontournable, zeg ik er dan altijd tegen. Gwen Vermeulen heeft die doorgestuurd en ook een aantal andere mensen. We are the champions natuurlijk van Queen. Na een overwinning moet deze gewoon door de luidsprekers schalmen. En Freddie Mercury heeft die geschreven. En hij deed dat echt met voetbal in gedachten trouwens. Dus het past wonderwel. Hier gaan we.
1: Dit is Joe. I paid

Toch een beetje zomer op je radio en Master KG in Jeruzalem. Zeg, over zomer gesproken, overmorgen, dat is maandag, dan gaat onze Stijn Smets gratis ijsjes gaan uitdelen in de Krijnbar in Zemst. Tijdens de show is dat van de Kok en de Koning en er is misschien meer, want wie weet ga jij dan naar huis met een leuke verrassing. Het heeft allemaal te maken met groot nieuws dat Sven en Anke gaan delen maandag in hun ochtendshow. Ja, ja, begin maar al te raden en misschien ook al een beetje te dromen. Dreams, dit is Fleetwood Mac.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: I've been thinking about you en daarom neem ik straks de driver's seat in om je door deze middag te leiden met Phil Collins en Cher op de achterbank. Maar eerst dus die London Beat na het nieuws van 4 uur. En Julie Isabeau heeft het voor jou. Dag Julie.
7: Goedemiddag. Onze rode duivels staan op voorsprong. Opnieuw veel politieagenten aan Brussel Centraal en al zeker 500 ebola-besmettingen in Centraal-Afrika. Op de Heijsel spelen onze rode duivels op dit moment hun laatste oefenmatch voor het WK dat volgende week begint. Ze nemen het op tegen Tunesië. Staat er nu vlak voor de tweede helft 1-0 voor ons met een doelpunt van Trossard. Op 15 juni spelen de duivels dan hun eerste echte match op het WK in de VS tegen Egypte. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig in het Centraal Station. Al is het volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie ook heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en ook allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. En de staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. En in Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang.

0: Bewolkt met buien, later vanavond droger, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt met en overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en ook rond 20 graden.
1: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is die van 26 minuten op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Merksem en Borgerhout. En op diezelfde Antwerpse ring vertraag je ook zo'n 10-tal minuten richting Nederland, tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Brusselse binnenring dan tot slot 7 minuten aanschuiven tussen Grote Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Hey, goedemiddag. Nou, zaterdag bij Joe zit bomvol greatest hits die trouwens ook in massa's films en series opduiken. Hè? Driver's Seat van Sniff and the Tears, voor zometeen, die horen ze bijvoorbeeld in de film Boogie Nights. En de volgende, nog niet zo lang uit, is al opgedoken in zo'n zestal films. Ja, als een nummer zo goed is, dan is hij ook vertrokken in Hollywood blijkbaar. Dit is Shepherd en Geronimo. Can you feel

Driver, Seat, Sniff and the Tears. En op de tonen van deze hit uit 1980 heeft de ketelaren de 2-0 binnengeschot. België is zo goed bezig in die oefenwedstrijden. Want ik denk dat ze deze ook ja, echt heel makkelijk gaan winnen, hè, tegen Tunesië. Daar in het Koning Boudewijn Stadion. 2-0 dus, ingeschot door de ketelaren. En wij gaan naar het volgende. Want de bal gaat vanaf volgende week ook weer aan het rollen. Het startschot van het WK voetbal. En daarom gaan we hier deze middag met z'n allen op zoek naar het ja, allerbeste voetballied, hè, uit een bepaald decennium. Het ideale lied dat door de luidsprekers van elk stadion knalt. Om ook onze stembanden al een beetje te smeren voor het WK. Ook belangrijk. Dus laat maar van je horen in de Joe-app. Welke voetbalanthem uit de jaren 80 wil jij zo meteen op de radio horen? We gaan dus voor de 80's dit uur. Joe-app. Dat is waar je moet zijn. Dankjewel.

0: Morgen is er weer een Viva la Vida met ons Anne van Elzen. En ze heeft morgen een straffe madame te gast. Kiki van The Real Housewives of Antwerp. Die heeft het dan over wat haar intens gelukkig maakt. Dat is morgen van 10 tot 12 bij Joe. En alleen maar straffe madame eigenlijk. Ook de komende minuten, want Cher die komt eraan.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Het is een feest voor de Belgen, zeg. 3-0 is het ondertussen geworden tegen Tunesië. Dankzij Kevin De Bruyne. En Tine weet het nog goed. Vorige zomer stond ze daar op Linkeroever in Antwerpen voor die legendarische passage van Ed Sheeran en met dat iconische ronddraaiende podium. Het was onvergetelijk, laat ze hier weten via de Joe-app. Ze zou het deze zomer zo graag overdoen, maar de Ed heeft de andere kant van de wereld gekozen. Hij toert door Amerika vanaf volgende week. Hey, hoe gaat het daar met jou? Ik doe je breed glimlachen met de greatest hits vanmiddag. Maar dat is nu eenmaal in zo, hè. I love your smile. Dit is Chenille.

0: Het was ethisch boven de voorbije plaatjes, want jij mocht jouw favoriete voetbalanthem doorsturen om vanaf volgende week bij het WK luidkens mee te zingen natuurlijk. Hè. En het moest dus inderdaad uit de jaren 80 komen. Ik som al eens een paar suggesties op zometeen. Eerst nog K3 Original, die aan hun laatste concerten bezig zijn dit weekend. Reden te meer om Oya Lele nog eens boven te halen. Dat is ook al een voetbalanthem voor mij hoor. Maar eerst en vooral eentje die al binnenkwam en per toeval ook op onze playlist staat. Denk stadionrock en schreeuw voluit. Simple Minds, je hoort ze zometeen hier bij Joe. Want eerst nog een paar files vermelden, want ondertussen staan er 5 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest te zijn. Aan het vermeerderen de hele tijd. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Bergen, 45 minuten ondertussen. Richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout op diezelfde Antwerpse ring. Richting Antwerpen op de E313 vertraag je 12 minuten tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. En dan is er nog de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. En op de binnenring vertraag je 5 minuten tussen Groot-Wijngaarden-Dansa in Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met Brent.

0: Weldra zijn ze weer pure nostalgie, deze K3 Originals, want de laatste concerten van dit weekend zijn begonnen. En kijk, dit kwam binnen als voetbal-anthem uit de jaren 80. Karel de Waalen heeft een toffe suggestie gevonden, want hot, hot, hot zal het daar zeker worden deze zomer. Zomer 1989, een tiende plaats in de mega top 50. Hij heeft het allemaal mooi opgezocht. Buster Poindexter en Hot Hot Hot. Die zet ik al even opzij.
1: De rode duivels gaan naar Spanje.
0: Ook deze van Wiltura mocht niet ontbreken natuurlijk. Gwen heeft hem in herinnering gebracht. De rode duivels gaan naar Spanje. En daarna werd het ook de rode duivels gaan naar Mexico. Hè. Ook die kwam trouwens binnen. En ook deze.

0: Ja, en dat is nu wel zeker zo daar in het Koning Boudewijnstadion. Annelies Steyaert onder andere, die vroeg deze Eviva Mexico aan. Ook dat is een kans.
1: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

wat een afstraffing voor Tunesië. Zo net de 4-0 gehaald, België. Luke Bacchio heeft ervoor gezorgd. Ja, het is echt, ik zei daarnet, het is een feestje voor de Belgen, maar het kan nog beter. 4-0 op dit moment als een opsteker voor het WK. En trouwens, ik heb hier op de achtergrond het liedje dat ik gekozen heb als voetbal-anthem van de jaren 80. Hebben ook een beetje te danken aan Frank Raas van de toenmalige BRT. Want die heeft een fantastische dribbel van Maradona gemonteerd op deze Life is Life. En dat filmpje is wereldwijd viraal gegaan. Is al tientallen miljoenen keren bekeken op YouTube. En dus is deze opus een echt voetbal-anthem geworden. Life is Life.

En applaus alweer voor de Rode Duivels. Ik val in herhaling. Zijn er nog superlatieven over eigenlijk? 5-0 staat het nu voor België tegen Tunesië. Mag er nog eentje bij, hè? Of misschien twee? Waarom niet? Om het feest compleet te maken.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
1: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Dit is jou.
10: Zometeen duiken we in de jaren 90, net zoals we deze week eigenlijk al deden met de 90s Top 500. Maar nu op zoek naar de voetbal-anthems van de 90s. Eerst is er het nieuws met Julie Isabeau, want het is 5 uur geworden. Dag Julie.
11: Goedemiddag. De Rode Duivels winnen overtuigend hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië. We geven meer geld uit aan biologische voeding. En Amerikaans defensieminister Hegseth haalt opnieuw uit naar Europa. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen zo pas overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, de Ketelaren, de Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Overmorgen vliegen ze naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien. Blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch stelen al maar populairder, zegt bevoegd minister Broens.
12: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
11: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel nog rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie ook heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en ook allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. En de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zichzelf te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en ook rond 20 graden.
10: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring nog altijd daar richting Gent, zegt tussen Antwerpen-Noord en Borger.

0: Oud vertraag je op dit moment 18 minuten. 7 minuten richting Nederland op die Antwerpse ring tussen de Le Grellelaan en Borgerhout. En ook 7 op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Man at Work, en ik ben er zo eentje, hè. Weekendwerker met zoveel goesting, want jou de mooiste muziek bezorgen op je zaterdagnamiddag, dat is en blijft een voorrecht. Dit uur ELO, Alphaville, zo meteen al Annie Lennox. En hier komen de Course. Goedemiddag.

0: soloplaat van Annie Lennox en Why. En we gaan het nu even omtoveren tot...
1: Joe Gold.
0: Ja, want deze middag weer een magnifieke mijlpaal op Joe Gold. Onze kleine broertje, hè, na Springsteen en John Elton Forever bijvoorbeeld, presenteert Alex Agnew nu David Bowie Forever. Heb je de eerste aflevering gemist vanmiddag, dan krijg je dinsdagavond bijvoorbeeld een herkansing. En je kan ook alles makkelijk digitaal herbeluisteren. JoeGold.be. Volgende week gaat het trouwens over de filmrollen van Bowie, want hij was ook straffe acteur. Hè. David Bowie Forever met superfan Alex Agnew. Dat is 4 zaterdagmiddagen lang van 12 tot 1 op Joe Gold. Waar ook deze wel is passeerd. ELO en Don't Break.

0: fantastisch deze ELO en Don't Bring Me Down en dergelijke plaatjes horen dus allemaal op Joe Gold. En vanaf nu ook David Bowie Forever met superfan Alex Agnew elke zaterdagmiddag. En ook dinsdagavond om 8 uur een herkansing. Het is zover, het laatste startschot van onze zoektocht naar de allergreatest hits wordt nu gegeven. We hebben het aankomende WK deze middag. Dus ja, alles op alles hè, voor een zalige playlist vol stadion, meebrullers en andere voetbal-anthems. Onze schuif van de 70s en ook die van de 80s is ondertussen goed gevuld. Maar nu de kers op de taart, de jaren 90, waar we deze week al zo van genoten hebben. Hè, met die 80s, of wat zeg ik, 90s 500. Welke voetbal-anthem uit de naughty 90s maak je serveren zometeen? Laat het maar weten in de Joe-app. Ik heb al een paar suggesties binnengekregen, maar er kan nog van alles bij, hoor. We hebben nog zo'n dik half uur.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En mijn gast van deze week is Clara Kleinmans. Als ik het voor het zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Schoonheid zien in het dagdagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleinmans.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

Zeg, Valerie heeft iets te bekennen in de Joe-app. Ze heeft de finale gemist van de 90's Top 500. Dat is helemaal niet erg, Valerie. En ze zou graag weten wie er op 1 stond. Wel, Valerie, ik heb hier nog eens de top 3 zelfs voor jou. My heart will go on. 34 naar 3 gestegen dit jaar. Daar heeft haar comeback wel wat mee te maken, denk ik. Hè. En onze grote liefde ook voor Celine Dion, My Heart Will Go On. Op 3 dus. En ook deze jongens van achter straat haalden de eerste 3. Maar de volgende is en blijft je onbetwiste nummer 1. Robbie! Je kan de 90's Top 500 helemaal nalezen trouwens. En gewoon even in je Joe-app of op joe.be naar hitlijsten gaan. En daar zie je hem schitteren. En je kan er ook heel makkelijk opzoeken waar jouw favoriet geëindigd is. Heel leuk om te doen dat. Zometeen laat ik enkele suggesties van jou horen als voetbal-anthems van de jaren 90. Ons laatste decennium dat we aandoen in deze Greatest Hits. Eerst deze nog.

0: laatste van de middag, die zullen de eerste zijn. Wat een geweldig lijstje voetballiedjes uit de jaren 90. Ik laat er al eens een paar op je los, zo meteen na Imagine Dragons en Dolly. En ook dit hier, twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ondertussen wel al wat beetje verminderd, dat is goed. Richting Antwerpen nog altijd een 8 minuutjes op de E313 tussen Hasselt-West en Lummen. En ook 6 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Mocht je op een andere plaats in de file staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met Brent.

0: Bad Liar van Imagine Dragons, maar alleen de waarheid in onze Joe-app. Want heel veel voetbal-anthems zijn binnengekomen uit de jaren 90. Ik ga er eens een paar over lopen. Maar dit moest gewoon natuurlijk, hè, met een beetje Braziliaans voetbal. Samba de Janeiro van Bellini. En zeggen dat het een Duitse groep is, dat weet ook Claude van Dalen. Zeer mooi voorstel. En Jeffrey Goos stuurde dit hier weer. En hij zegt erbij, het moet niet altijd de loop zuiver gezongen zijn op de radio. Dat is waar, Jeffrey. Met deze rode duivels uit 1994. Oh, ik weet nog dat clipje ook in de studio. Hè. Go West in de rode duivels versie. En Patsy de Schuiter, die wil voor deze gaan. Zinderende Copa de la Vida van Ricky Martin uit 1998 was de officiële anthem daar van het WK in Frankrijk. En we blijven in Frankrijk in 1998, want het officieuze WK-lied was toch wel dit. Carnaval de Paris, een liedje van Dario G. Mario de Wilde wist het en hij wist ook het volgende voor te staan. Niet of dit jaren 90 is. Ik zou eens moeten kijken, maar ik heb het er heel snel nog bij gezet. Van AA Gent, Kernkraft 400, liedje van Zombie Nation. Dat zingen ze er altijd mee in koor natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog een nummer uit de jaren 90 gevonden dat ik volledig wil draaien. En dat doe ik zo meteen.
1: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 helpt Jennifer Lawrence en Rijke Luister ontdaten in No Hard Feelings. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
13: Immos Koopman.
14: Go Yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Dus ook voor klanten.
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Dit is Joe.
1: En ja hoor, ik heb een liedje gevonden dat ik volledig wil draaien, omdat het ook zo aanstekelijk is. Het is een voetbalanthem van hier tot ginder. Ook de Rode Duivels hebben het al heel vaak gebruikt. Misschien zelfs daarnet ook. Met hun 5-0-overwinning. Tegen Tunesië was dat, hè. En ja, eigenlijk is het een liedje dat in 2016 pas echt een voetbalanthem werd. Er was een voetballer, Will Griggs, die daarmee geëerd werd. En uiteindelijk heeft het zo ja, zijn eigen leven beginnen leiden met ook heel veel publiek dat... Ja, dat die naam van die Grig verving met andere namen van andere sterren, persoonlijke sterren van hun ploeg. En ja, zo is het dus eigenlijk een eigen leven beginnen leiden. Het is Gala's Freed from Desire, 2016 pas, maar het komt natuurlijk uit ja, veel langer daarvoor, de jaren 90. Dus het klopt helemaal en ik ga het draaien. Het was een suggestie van Gwen Vermeulen. Dankjewel Gwen daarvoor.

0: Wat mijn mama zei.
1: We springen een gat in de lucht, want daar is jouw wekelijkse afspraak met de dansvloer weer. Joe Party, maar eerst en vooral Saturday Night Fever. Anne en Klaas heeft weer de beste tracks om jouw zaterdagavond tot een feest te maken. En dat begint dus meteen al aan tafel. Morgen is Kenneth er met The Greatest Hits in de namiddag. Veel plezier en ik ben ermee weg als een spirit in the sky. Dit is Norman Greenbaum.

0: Zorgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is jouw. Alain Klaas opent de poorten van zijn Saturday Night Fever discotheek met Michael Jackson, Tina Turner en Technotronic bijvoorbeeld in het eerste uur. Het is 6 uur, Joe Nieuws met Julie Isabeau.
6: Goedenavond. We geven meer geld uit aan biologische voeding. Amerikaans defensieminister Hegseth haalt opnieuw uit naar Europa. En onze rode duivels kunnen vol vertrouwen naar het WK vertrekken. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien. Blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roets.
7: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
6: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zichzelf te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze rode duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Het was voor de duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
8: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
6: Overmorgen vliegen de duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi van Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Want Andreeva is 19 en al de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chawalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobbi. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster in het klassement. De rit van vandaag werd ook fors ingekort door een lawine op de Finestre, die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en rond 20 graden.
1: Dit is Joe. Saturday Night Fever met Alain Klaas.

We zetten de klok even terug naar 1992. Michael Jackson stond toen op de weide van Werchter met zijn Dangerous Tour. En de dame die we net hebben gehoord was daar ook en wel degelijk ook op het podium. Zij deed het voorprogramma tijdens die Dangerous Tour. Ze was dus echt een van de komende talenten op dat moment. En haar leven zit vol met de letter Z. Ze is geboren in Zambia, ze is opgegroeid in Zimbabwe en met de single van daarnet veroverde ze Ibiza in de zomer van 1991 en ook in haar naam zit die Z. Rosella en Everybody's Free aan de start van deze Saturday Night Fever. Leuk dat je weer bij bent voor de komende 3 uur op deze zaterdag. We zullen wel stoppen met die zet. We gaan eens kijken naar wat je de komende minuten mag verwachten. Wel, we gaan naar de oostkust van Amerika zometeen, samen met Will Smith en Miami. Eerst naar deze Belgische remix. Het nummer kwam oorspronkelijk uit Zweden, maar onze magician maakte er een grote hit van Lickerly en I Follow Rhythms.

Toen deze single helemaal klaar was, vonden ze dat er toch nog één dingetje in ontbrak. En ze hadden graag nog een zinnetje in het Spaans. Bienvenidos a Miami werd dat dan. En hoe hebben ze dat opgelost? Bijna te belachelijk voor woorden. Ze zijn gewoon uit de studio gestapt en ze hebben het aan een paar vrouwen gevraagd die toevallig passeerden. Tot ze er een hadden gevonden. En ik zal niet moeten vertellen dat die toch wel schrok dat Will Smith daar ook in de studio stond. Maar ze heeft dat zinnetje ingesproken en het is dus gebruikt. En het was inderdaad misschien wel dat ene element waardoor de single nog meer opviel. Miami van Will Smith met de sample ook van The Whispers en The Beat Goes On. En dat kunnen we ook zeggen van Saturday Night Fever, want de beat blijft hier gaan met Casey and the Sunshine Band. Je kan je beste aha bovenhalen, want die komt er dus aan na deze Grace Jones en Pull Up to the

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè?
0: Ah, bon.
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Dit is een single van net na de eeuwwisseling. Maar als je jonge gasten thuis hebt rondlopen, is de kans groot dat ze de afgelopen minuten toch wel mee uit de bol zijn gegaan. Het is namelijk al een paar maanden een trend op TikTok. Het wordt heel vaak gebruikt in de filmpjes daar. En het stemmetje in de single, dat was gewoon de verkoopster van de platenwinkel waar die van Milky regelmatig langs gingen. Ja, ze zochten nog een zangeres. Ze vonden dat haar stem wel leuk klonk. Ze had nog nooit gezongen, maar ze hebben dat inderdaad wel goed ingeschat, want het is inderdaad een heel leuk stemmetje. Just the way you are van Milky. Tina Turner is de volgende in Saturday Night Fever. Eerste man die zijn carrière begon als schoenmaker. Dat ging allemaal goed, maar in de liefde ging het minder vlot. Zijn moeder maakte zich geen zorgen. Zij zei altijd, take your time, young man. En dat ene zinnetje zorgde uiteindelijk voor een liedje, want dat deed hij ook in zijn vrije tijd, muziek maken. En het werd uiteindelijk een grote hit voor onze schoenmaker. Junior, and Mama Used to Say.

Er waren twee belangrijke figuren in de muziekscene in Minneapolis. Ja, één man stak er uiteraard torenhoog bovenuit. Dat was Prince. Maar Morris Day was toch ook wel een van de opvallende namen. En het zal dan ook niet verbazen dat die twee dikke vriendjes waren. En het resultaat van die samenwerking heb je daarnet gehoord. Morris Day was de man achter The Time. En Prince produceerde de single inclusief apengeluidjes in Jungle Love. Vorige week had ik het over een videoclip met bekende acteurs, Billy Ocean. En die vroeg aan de acteurs van Jewel of the Nile of ze wilden meespelen. Michael Jackson stelde die vraag ook aan zijn vriendjes. En dat waren dan bijvoorbeeld Whoopi Goldberg, Steven Spielberg, John Travolta, Olivia Newton-John en nog een hele reeks anderen. En ze kwamen ook allemaal naar de set van de videoclip voor Liberian Girl. Die is er zometeen na deze Odyssey. And Going Back to My Roots.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosé-weken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Kessie, kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Dit is Joe.
6: Good times.
5: Great music.

Hij heeft 2 nominaties gehad voor een Grammy Award. En die heeft hij 1 keer ook echt kunnen verzilveren. En dat was met de single die we net hebben gehad in 1990. Toen nam hij hem dus mee naar huis. De prijs voor Best Male R&B Vocal Performance, Bobby Brown en Step by Step. Carl Carlton is de volgende. Eerst No Hit Supremes. Ja, in het begin van hun carrière ging het absoluut niet goed met de Supremes. De ene single na de andere flopte gewoon. En dus kregen ze een bijnaam die je liever niet hebt. No Hit Supremes, de vrouwen die geen hit kunnen scoren. Gelukkig kwam daar verandering in de zomer van 1964. Toen was het in 1 keer wel heel goed vertrokken met 5 nummer 1 hits op een rij in Amerika. En dit was de eerste. Baby Love.

0: Diana Ross en de Supremes daarnet, die hun bijnaam No Hit Supremes dus in één keer kwijt waren, want die Baby Love ging naar nummer 1. En dat was niet de laatste keer dat ze daar helemaal bovenaan stonden. Integendeel, de rest van de 60s was het een succesverhaal. En Carl Carlton hebben we ook gehad met die geweldige baslijn in She's a Bad Mama Jamma. Het volgende uur starten we na het nieuws met de wederhelft van de man die we daarnet hebben gehad, Bobby Brown. Dan weet je het waarschijnlijk al, Whitney Houston mag zo meteen met How Will I Know. Aan het begin van dit uur hadden we een stukje Belgische dance. Dat was die remix van The Magician van I Follow Rivers. Wel, we gaan het cirkeltje volledig maken, want we gaan ook met Belgisch werk naar het nieuws van 7 uur. En misschien nog net iets legendaarser zelfs. In ieder geval een heel stuk ouder, want dit is van eind jaren 80. Technotronic en Pump Up The Jam.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

0: Jello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
6: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
5: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
7: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
5: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks op.
4: Dit is Joe.
8: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Dit was eigenlijk bedoeld voor Janet Jackson, maar zij bedankte er vriendelijk voor.
1: Dit is Joe.
0: Janet was bezig met haar nieuwe album Control en daar paste het niet in. Whitney Houston stond aan het begin van haar carrière en was op zoek naar nummers en zij was wel erg enthousiast en dus werd het haar nieuwe single in het midden van de jaren 80. How Will I Know? Welkom in uur 2 van Saturday Night Fever. Ja, het nieuws waar we allemaal erg van geschrokken zijn de afgelopen week was het overlijden van Margriet uiteraard. Het kwam wel eventjes binnen moet ik zeggen. Heftig hoe snel dat allemaal is gegaan. Maar we hebben ook afscheid genomen van een man die regelmatig passeert in onze zaterdagse danstempel. Peebo Bryson is ook overleden. Hij stond bekend als The Voice of Love, omdat hij bijzonder veel mooie ballads heeft gemaakt, onder andere met Roberta Flack en Celine Dion. En voor de Disney-klassieker Aladdin maakte hij een nummer waarvoor hij en een Oscar en een Golden Globe heeft gewonnen. En ook dat was een duet met Regina Bell. Daar gaan we nu nog eens van genieten. Peebo Bryson dus samen met Regina Bell en A Whole New World.

niet veel gescheeld of ze had haar hele leven achter een toetsenbord doorgebracht. Zij heeft namelijk informatica gestudeerd, maar haar hobby werd toen plots toch veel belangrijker. En dat was muziek uiteraard, hè? Crystal Waters en Gypsy Woman of La Da Dee, dat stond er tussen haakjes bij. En daarvoor dus ons eerbetoon aan die overleden Peebo Bryson, samen met Regina Bell, A Whole New World. The Weeknd is er bijna, eerst nog wat zalige 80s funk in je radio stoppen met deze SOS Band, And The Finest.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

We zaten daar net in de 80s met die SOS-band en het leek alsof we de afgelopen minuten nog steeds in dat decennium zaten. Ja, dit heeft ook zo die typische sound, hè, maar het is wel 40 jaar later gemaakt. 6 jaar geleden stond hij in de top 40, The Weeknd en Save Your Tears. We gaan naar Superfunk, eerst de man die geboren werd als Sidney Ford. Maar zo kennen we hem niet. Hij kreeg zijn artiestennaam eigenlijk van zijn grootmoeder. Toen hij 6 was, won hij een zangwedstrijd en hij had zoveel energie op dat podium dat zij hem Youngblood noemde. Een typische uitdrukking in Amerika voor iemand die jong, energiek en ook boordevol talent zit. Ja, dat was hem op het lijf geschreven. En zo werd het dus Sidney Youngblood. Dit was zijn eerste echte hit bij ons. Meteen op nummer 1 trouwens met If Only I Could.

real.

Deze single is gemaakt in Frankrijk. Maar aan de stem van de zanger is daar niets van te merken. En dat is ook heel logisch, want ze hebben hem gevonden in Chicago. Het is een echte legende uit de house scene van Ginder, Ron Carroll. En via via konden die Fransen hem bereiken en hij was bereid om naar de studio in Frankrijk te komen. In ruil voor wat centjes op de bankrekening, neem ik aan, maar wel slim bekeken. Want zo werd het meteen een internationale single, die Lucky Star van Superfunk. Ik vond dat het heel lang geleden was dat we Mr. V nog eens hebben gehad in Saturday Night Fever. Wel, dat gemis gaan we zo meteen oplossen, want we gaan Culture Beat nog eens draaien naar Shalimar. En deze hit uit de 70s, al is hij in zowat elk decennium wel opnieuw uitgebracht en vaak ook met groot succes. Jive Talkin' van de Bee Gees.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Dit is Joe. Saturday Night Fever.
2: Met Alain Klaas.

Er zijn maar weinig singles die je van bij de eerste seconde herkent. Maar deze culture beat hoort dan toch wel bij de uitzonderingen, want van bij de eerste noot begin je dan spontaan te zingen. Deze culture beat, we hebben hem de afgelopen week ook gehoord in onze 90s top 500. Hij stond daar op een makkelijke plek om te onthouden. 1, 2, 3, 123, dus Mr. Vain. We gaan zo meteen naar een hele specifieke datum, naar 13 juli 1977. Er was toen een grote stroomstoring in New York. De hele stad lag in het donker en er waren een paar gasten die daar een nummer over hebben gemaakt. Dat zal bij kaarslicht gebeurd zijn, neem ik. The Night the Lights Went Out van de Tramps. Eerst naar de maxi van deze week. Elke week vissen we er eentje uit onze collectie. En vandaag is het een Dimitri from Paris remix. Sister Sledge and Think.

maken van de videoclip van deze single was niet zo eenvoudig. Bruno Mars wou namelijk dat hij helemaal voelde zoals in de 70s. Maar ja, het beeld was toen helemaal anders. Hè? Dus dat was bijna vierkant, terwijl we ondertussen van dat uitgerekte 16:9 beeld hebben. Het heeft wat moeite gekost, maar het is wel gelukt. Het beeld paste helemaal bij die jaren 70 sfeer van Treasure. We gaan richting nieuws van 8 uur. Ondertussen, straks na dat nieuws, mag Stevie Wonder en zijn part-time lover. En wij gaan naar dat overzicht van wat er gebeurt in de wereld met een leuke klassieker van Billy Ocean en Are You Ready?

0: verkeersborden en stichtte brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn zeker 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 15 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Het zou gaan om drone-aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze Rode Duivels zijn helemaal klaar voor het WK. Ze wonnen hun laatste oefenmatch van Tunesië met 5-0. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
1: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
0: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en rond 20 graden.
2: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Part-Time Lover van Stevie Wonder. En het grappige is dat zijn ex op de achtergrond meezong. Ja, zijn eerste vrouw, Sarita Wright, zong de backings. Dat is toch wel bijzonder. Zeker omdat het nummer ook over de liefde ging. Al was het dan part-time. Een andere stem die je misschien ook herkend hebt, was die van Luther

Vandross ook die zong mee op Part-Time Lover. Het laatste uur van deze Saturday Night Fever, maar niet het laatste uur van de dansbare dingen, want straks na het nieuws van 9 is er natuurlijk ook de party, maar dat is voor later. Crisscross mag zo meteen. Eerst naar eigen land. Felix de Laat had een dikke 10 jaar geleden een gek plan. Ik ga van ons tuinhuis een muziekstudio maken. Ja, mama en papa vonden dat een goed idee. En vanuit dat tuinhuis hier in de Brusselse heeft hij ondertussen de hele wereld veroverd. Hij wordt ook nog zelden aangesproken als Felix de Laat. Tegenwoordig is het Lost Frequencies. En met deze is het hele verhaal zo'n beetje begonnen. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

Het is Jermaine Dupri die deze twee heeft ontdekt. Die Jermaine heeft vele dingen geproduceerd, onder andere ook voor TLC. Hij heeft ook zijn eigen platenlabel en is dus voortdurend op zoek naar talent. En op een shoppingdagje in een mall in Atlanta botste hij op een 12- en 13-jarige die daar aan het dansen waren en plezier aan het maken waren. En Jermaine vroeg of ze geen auditie wilden doen. En dat deden ze met hun broek achterstevoren. Dat vond hij wel bijzonder cool. En een paar maanden later was er dus die eerste hit, Jump, van twee Chrissen, want ze heten allebei Chris, Chris Cross. We gaan zo meteen naar een nummer dat we echt wel onverslijdbaar kunnen noemen. Het is al een paar keer gecoverd en telkens met veel succes, maar wij draaien het origineel nog eens. Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan. Eerst gaan we ons in het zweet werken, want dit is echt wel energie op de dansvloer. Maar wat een tof nummer. The Flirts and Passion.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo

dacht eerlijk gezegd dat we het hadden gehad met die Tones and I. Dance Monkey van hen was een paar jaar geleden een leuke gimmick. Maar ja, zo'n gimmick dat werkt meestal maar één keer en daarna nooit meer. Maar toen David Guetta nog op zoek was naar een speciaal stemgeluid, kwam hij dus weer bij dat bijzondere stemmetje terecht. En die combinatie met die warme Teddy Swims werkte echt wel goed in de top 40. Gone, gone, gone. En daarvoor nog dat heerlijke nummer van Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody. We gaan nog eens terugblikken naar onze 90s top 500 van de afgelopen week. Als je niet kijkt op een paar plaatsen, gaan we naar de helft van die lijst. Daar stonden twee Nederlandse broers. En als ik ook vertel op welke verdieping ze woonden, dan weet je wel over wie het gaat. Het zijn die van de vierde verdieping namelijk. Dreams Will Come Alive is er na deze Pointer Sister. Ja, enkelvoud, want de twee anderen waren er deze keer niet bij. Bonnie Pointer en I Can't Help Myself.

Als ik jou vraag wie of wat is Midas, dan verwacht ik twee antwoorden. Mogelijkheid 1, onderhoud zonder zorgen. Of antwoord 2, een koning uit de Griekse mythologie. Wel, het ging hier niet over auto's, maar wel dus over die koning. En het straffe verhaal was dat alles wat die aanraakte veranderde in goud. Dat noemen ze in het Engels the Midas Touch. En dat was een leuke hit ook voor Midnight Star hier in Saturday Night Fever. Beyoncé mag zo meteen met Crazy in Love. Eerst nog Kool & The Gang en Ladies Night. Mm-hmm.

We hadden Cool and the Gang daarnet. Voor het eerst met een nieuwe zanger, trouwens JT Taylor zong voor het eerst, maar het was een sterk debuut, want de single deed het erg goed, Ladies Night. En die opvallende trompetten van Beyoncé hebben we ondertussen ook gehad, Crazy in Love. The Breakfast Club is er zometeen, daar waar Madonna haar eerste muzikale stapjes heeft gezet, en dat was niet op de plek waar je haar misschien verwacht, achter de microfoon. Nee, die eerste stapjes zetten ze aan het drumstel. We gaan Right on Track draaien van hen. Eerst deze even legendarische single en ook een debuut van een ras-echte Jackson. Helaas hebben we er niet veel meer van gehoord van die grote zus van Michael Jackson, want dat is het, LaToya Jackson. Maar die debuutsingle, dat was wel een hele leuke. If You Feel the Funk.

Als je ondertussen helemaal in de mood bent geraakt, ben je ook right on track. Dan moet je gewoon op dit baanvak blijven, want straks na 9 uur is er de Joe Party, de Boys Town Gang. Kan je misschien wel warm maken, Can't Take My Eyes Off You. Silver komt langs met Turn the Tide en een van mijn favorieten, Change en Lover's Holiday. Er zijn er nog veel meer die je mag verwachten tot middernacht, want zo lang gaat dat feestje hier door bij Joe. Ik wens je een bijzonder leuk weekend. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Ik hoop van jou net hetzelfde. Ik heb er nog twee tot aan het nieuws. Delight en Groove is in the Heart. En nu nog Pink met Trustful.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In het Vlaams parlement heeft onderwijsminister Zoal Demir met 124 leerkrachten uit het lagere en middelbaar onderwijs gediscussieerd over de zogenaamde planlast. Dat zijn alle andere taken dan het lesgeven, vaak administratieve rompslomp. Maar leerkrachten maken zich ook zorgen om andere problemen. Je hoort minister Demir.
2: De kwaliteit, u weet het, daar werken we ook heel hard aan. Hè, met alles rond de nieuwe minimumdoelen, extra taalondersteuning enzovoort. Lerarentekort is ook een heel belangrijk gegeven. Ik denk dat alles belangrijk is, maar we moeten natuurlijk met een thema beginnen.
1: In september

0: Dus vanavond en maandag werden afgelast, maar de rechter gaf hen ongelijk. In verschillende andere landen werden zijn optredens van die Europese tournee wel afgelast, onder meer in Italië en in het Verenigd Koninkrijk. Bewolkt met buien, later droger, minimaal straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten licht gewond, dat zegt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. In Limal, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een woningbrand. Dat meldt het Waals-Brabantse parket. Een wetsdokter moet de dodelijke slachtoffers nog identificeren. Er vielen ook 4 gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De artsen in ons land willen juridische stappen ondernemen tegen de zogenaamde kaderwet. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In de wet staan onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond conventie. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg gaat dalen en dat er minder mensen arts willen worden. Vorige zomer staakten de artsen zelfs. Nu de wet gepubliceerd is, willen ze die juridisch aanvechten. Oostduinkerke heeft er 2 nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze zijn vanmiddag geslaagd voor hun examen. De 2 volgden eerst een opleiding van 2 jaar om het vak te leren. Ze treden daarbij toe tot een select clubje van amper 15 paardenvissers. Je hoort een van hen.
2: Het is eigenlijk een familietraditie. Ik ben eigenlijk de 4e schoonzoon die je meekrijgt. En ik ben gewoon meegerold erin, want mijn schoonvader is al lang paardenvisser. En ik ging dan een keer mee in corona. En ik kwam dan ook gepassioneerd erdoor en daardoor wou ik het ook doen. En zo zijn we hier tot vandaag geraakt.
1: Garnaalvissen te paard is sinds 2013 ook officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Ze deed dat op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve. Ze liep 10 kilometer in een tijd van 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Het vorige record stond 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Zij deed er toen 31 minuten, 3 seconden en 1600ste over. In augustus loopt Van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK Atletiek. Dat vindt plaats in het Engelse Birmingham. Hier en daar kunnen nog wat buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag dan wolken en buien, wel iets warmer dan

0: zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
1: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
0: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek. Onder meer Spanje, Italië en Kroatië. De Hondius, het cruiseschip waarop het Hanta-virus was uitgebroken, heeft de haven van Rotterdam verlaten na 3 weken. Nadat de laatste opvarenden van het schip waren gestapt, werd het volledig gereinigd en ontsmet. Het is nu op weg naar Spitsbergen in het Noordpoolgebied. Over een week start daar een nieuwe cruisereis. En dan nog basketbal, de B Gold Cats. Dat is de talentenploeg van de Belgian Cats, hebben ook hun tweede oefenwedstrijd gewonnen tegen Duitsland. Het werd 65-56. Gisteren wonnen ze ook al hun eerste oefenwedstrijd tegen Duitsland met 85-60. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag wolken en buien, iets warmer dan, tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
2: Dit is Joe.

0: is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
1: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. Het Iraanse nationale elftal krijgt opvallende regels opgelegd van de VS tijdens het WK voetbal daar. Het team mag pas op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten binnen en het moet diezelfde dag het land ook alweer verlaten, dat zegt de Iraanse ambassadeur. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde ook erg lang voor de spelers hun visa kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran zit in dezelfde groep als onze rode Duivels. Op 21 juni nemen ze tegen elkaar op. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog, tot 20 graden. Maandag dan veel wolken en buien, iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en opnieuw rond 20 graden.